0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 2 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending.

Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

that shit, fool.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Defected in the house.

I said. Can you feel it?

0: Defected.
1: World exclusive.
2: Push. Tempo. Push. Tempo.

0: 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het komt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Defected in the house. Flow FM.
2: My definition of house music is what comes from the soul.
3: Not everyone understands house music.
4: Bring the noise.
5: This is for all the DJs that unite. All the underground people in the house. This is for the DJ world. This is for all the house kids.
6: You're listening to Track Source Live, the voice of the underground.
7: Hi, this is Sean McCabe from Good Vibrations Music, and you're listening to my guest mix on Track Source Live.

0: The House. Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.

ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. De politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
5: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
6: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
7: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
8: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.

Grow FM. Grow FM.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 8 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
9: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
10: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
11: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
12: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
13: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
14: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 9 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
11: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage. Jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
13: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
14: Waar moet ik dan naartoe?
13: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
14: Hoe maak ik een afspraak?
13: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
14: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
13: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
15: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering, lekker dichtbij.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten, gewoon de beste. Groenen.

Chloe FM.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
4: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
5: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinter nieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
9: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 10 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt de ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen na zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
13: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
14: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
15: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dancework. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.

FM。

0: buddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
1: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
6: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
5: Inspiratie aan jouw voordeur.
7: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
8: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
7: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
9: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 11 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt de grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
3: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
13: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
14: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
12: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. groenenveldhoven.nl.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
2: Waar moet ik dan naartoe?
1: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
2: Hoe maak ik een afspraak?
1: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
2: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
1: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14A Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
4: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: 'FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 12 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijk in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Jan, dankjewel. We gaan weer kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven staat in Visser de A67, knooppunt te hoog naar de A2 richting Venlo en Maastricht. En Valkenswaard, het met de paal 18,2, pas op je snelheid.
10: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene, aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
11: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière-switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsdijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
12: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
10: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
13: Van der Zanden.
9: Een hele goede middag, de zondagmiddag op Kloof FM met zometeen Tiësto, Red Lights, nu eerst Taylor Swift. I knew it. I knew you.

0: CFM met Tiësto en Red Lights. Het is de heerlijke zondag 23 augustus 2026. Mijn naam is Tom van der Zonde en je luistert naar de editie 156 van de Zondagmiddagshow.
1: Glow FM.
2: Tom van der Zonde.
0: Ja, en ik heb even terug moeten zoeken. 23 mei, dat was mijn laatste show op Glow FM. Dat is ondertussen al 2 maanden verder, 2 maanden plus verder. Dat allemaal meer waarom dat zo is. Maar ik ben wel weer heel erg blij dat ik er mag zijn. Ik ben weer blij dat ik weer op deze plek mag zitten. En dat ik jou mag toespreken op de zondagmiddag. De laatste dag van je weekend. Morgen gewoon weer lekker aan het werk. En voor toch wel de meeste kinderen morgen gewoon weer de eerste schooldag. In ieder geval in de Brainport-regio. Want ik heb ook al wel gezien dat sommige kinderen al een week eerder op school zijn. Je hebt natuurlijk 3 van die secties, hè. Midden, Noord en Zuid. En die hebben dan een beetje verschil in weken. En daar zit dan in totaal 2 weken verschil in. En nu weet ik dat wij dan het middenste zijn. Dus voor sommige mensen is het nog een weekje plezier. Die gaan daarna naar school toe. Maar morgen is het toch wel voor de regio hier dat we gewoon weer lekker naar school te gaan. Het oude ritme gewoon weer in. Om 7 uur de wekker, 8 uur naar school. En dan gewoon weer lekker rekenen, taal. Ik weet allemaal niet meer wat je nog doet op school. Ja, zo lang heb ik al school niet meer gehad. Maar goed. Zondagmiddag zometeen eventjes bellen met Erik van Roon om te kijken hoe PSV het doet. En PSV gaat vandaag spelen tegen FC Groningen. Dus kortom, het wordt een fijne zondagmiddag.

regenmat. I Love Life. Daarvoor nog Lucas en Steve samen met Jamie's en Oaks Love on Hold. Ja, ik had je ze net al even aangegeven. 23 mei, dat was mijn laatste show op Glow FM. En dat betekent dat het toch alweer bijna 2 maanden geleden is dat ik een show heb gemaakt. En dat wil ik een beetje uitleggen. Ik ben daar toch wel een klein beetje verschuldigd. Want je zou toch wel verwachten dat je elke zondagmiddag mij dan te horen krijgt. En als je ook nog bij jezelf denkt, nou, die dinsdagavond, die is ook wel perfect. Ja, daar zou ik eigenlijk ook wel normaal gesproken zitten. Ja, dit heeft allemaal te maken met iets wat ik eigenlijk helemaal niemand gun. En waar ik bij mezelf ook eigenlijk dacht, dat gaat bij mij nooit gebeuren. Dan zou je denken, ja, waar heb je het nou over? Nou, ik heb het over een burn-out. Er gebeuren opeens zoveel dingen in privésfeer of in werksfeer dat gewoon je emmer overloopt. Ja, het is misschien heel erg gek als je dit nog nooit eerder hebt meegemaakt. Dat was voor mij ook precies het geval. Maar er gebeuren zoveel dingen tegelijkertijd dat het gewoon niet meer ging. En dan zegt je lichaam gewoon, stop, we gaan het gewoon eventjes niet meer doen. Nou, en dat gevoel, dat is vreselijk. Dat wil je niet hebben en op dat moment dan wil je ook niks meer. Je gaat gewoon op bed liggen, je doet je ogen dicht en that's it. Nou, gelukkig heb ik daar allemaal professionele hulp voor. En gaat het een stuk beter met mij. Daarom ben ik ook weer op de radio. Daarom wil ik hier ook weer zijn. Omdat mij dit ook wel weer heel veel energie geeft en blijdschap geeft. Ja, en hopelijk, volgende week weer, kan ik gewoon weer gaan werken. Dat is eigenlijk een beetje de bedoeling. Dus we gaan er al vanuit dat we stapje voor stapje weer teruggaan naar het oude. En natuurlijk dan ook gewoon stapje voor stapje weer teruggaan hier bij Glow FM. Zowel op de zondagmiddag als op de dinsdagavond. Tussen 12 en 2. Nee, 12 en 2. Tussen 9 en 11. Ik moet de tijden nog een beetje kennen.

Nieuwe muziek ook op Blauwe FM. Bruno Mars en Karol G. Still. Ga even kijken naar het weer. Het is zonnig en het blijft droog in Eindhoven. Met nu temperaturen tot 20 graden. Vannacht is het helder en koelt het af naar ongeveer een graad of 8. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven is het vrij rustig. Wel even oppassen, want één flitser, de A67, knooppunt de Hoog naar de A2 richting Venlo Maastricht. En Valkenswaard, hectometerpaal 18,2. Pas even snelheid. En voor de rest lekker genieten van muziek. Zometeen Nothing But Thieves, maar nu eerst...

0: FM.
1: Het ritme van de Brainport.
0: En het geluid van thuis.
1: Glow FM. Dit is Glow FM.
0: Het ritme van de Brainport.

0: Ja, hier mag je me wakker van maken, hoor. Nothing but Thieves. Oh no, he said what? Nou ja, ik zei, oh no, he said what van Nothing but Thieves. Goed, het is Glow FM en ook waar ik heel erg veel zin in heb, is de spotlight van deze week. Ja, als je 2 maanden geen radio hebt gemaakt, dan mis je sommige dingen toch wel, hoor. Ja, de spotlight, ik zou het even uitleggen. Dat is eigenlijk gewoon een plaat die wij in de spotlight willen zetten van een artiest in de Brainport-regio. En deze week is die van niemand minder dan Brooks, ook wel Thijs Westbroek. Hij komt uit Eindhoven en ja, hij is wel wat vaker hier, de spotlight van deze week. Ja, dit keer is hij samen in de studio gedoken met Vicstar en met Jax. Ja, je gaat hem veel vaker horen deze week. Call My Bluff.
1: Dit is deze week... De Glow FM.

0: Sienna Spyro met Turbo Love op Glow FM. De volgorde nog Dada Yankee en Dura. Daar kreeg ik een appje van via de Glow FM app. Daar hoor je bij heel erg vaak hoe dan. Ja, dat kan ik wel begrijpen.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Ja, en het weekend was mooi begonnen voor mensen die houden van classic cars. Want deze zaterdag was het weer zover. De Classic Car Rally. Hij gaat vanuit Den Bosch naar Waalre toe. Waalre is dan uiteindelijk de eindbestemming. En meer dan 100 oldtimers kwamen door het dorp gereden. Ja, dat doen ze al best wel een tijdje, sinds 2009. Met eigenlijk heel erg veel verschillende auto's. Klassieke auto's tot exclusieve sportwagens. In allerlei kleuren kwamen ze voorbij. En ik zeg al, in 2009 zijn ze gestart met de rally. Stichting Waalre Rally, het is Zuid-Nederland. Nou, deelnemers kunnen zich altijd inschrijven met auto's uit het bouwjaar van 1980 of ouder. Dat is voor mijn tijd. Ja, en het mooie vind ik dan dat er uiteindelijk bij de finish ook gewoon heel erg veel mensen die, zelfs jonger zijn dan ik, gewoon passie hebben voor die auto's en dan gaan allemaal gaan staan. Allemaal met hun telefoon uiteindelijk foto's gaan maken. Ik zie ook al een aantal foto's van een rode auto voorbij komen en een groene auto. Ja, zelf zou ik eigenlijk ook hopen dat er een aantal kevertjes zijn. Ja, ik ben een beetje Volkswagen-fan, dus ik ben er zelf niet geweest. Ik durf niet te zeggen. Maar ga even kijken of ik volgend jaar misschien wel even langs de kant kan gaan staan in Waalre bij de finish om te zien of we dan wel misschien wat kevertjes rijden bij de Classic Car Rally van 2027. Ja, wie weet. Kan ik ze op de foto zetten? En kan ik ze delen uiteindelijk? Want dan ben ik echt een carspotter geworden. Het is Glow FM met nu Justin Timberlake en Selfish.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: Het ritme van de Brainport en het geluid van je weekend.
2: Glow FM.

0: Koppen gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
1: Hey Rianne, ben jij al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel @slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Veem.
3: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
4: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
6: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
7: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
8: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
7: Inspiratie aan jouw voordeur.
9: Glow FM.
10: Ja, de zondagmiddag, heerlijke zondagmiddag met zometeen bellen met Erik van Roon. Maar nu het belangrijkste nieuws van
11: 1 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 6 kilometer file en een half uur vertraging. Want bij knooppunt Batadorp is de linkerrijstrook dicht. De A76 Geleen-Aken weer grenscontroles vanaf knooppunt Kunderberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.
14: Geen zin in boren of schroeven?
9: Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
14: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
15: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de danceworkout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
9: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
16: Tom van der Zanden.
10: Met zometeen Jonas Blue en Elvis, As of Desire. Nu eerst Martin Garrix en Alesso, Inside Our Hearts.

Jonas Blue, End of Desire op Glow FM. Zometeen om 14:30 PSV tegen FC Groningen. Daar ga ik eventjes voor bellen met ja, toch wel mijn favoriete DJ van Glow FM, Erik van Roon. Nu eerst Harry Styles.

0: Wanneer is het nou eens kerst? Ja, als ik deze hoor, Harry Styles as it was, dan komt daar toch wel een beetje zo'n kerstgevoel naar boven toe.
1: Het weekend vier je met Glow FM.
0: Aan de andere kant, die warme dagen, dat vind ik ook geen probleem. Dus laten we die maar gewoon eventjes lekker laten staan. Glow FM, wij luisteren de heerlijke zondagmiddag. Vandaag de laatste dag van Lowlands. Ook de laatste dag van de Grand Prix van Zandvoort. En ook direct de laatste van Zandvoort voor in ieder geval komende jaren. Daar heb ik toch wel een klein traantje voor. Maar goed, laten we hopen dat ze binnenkort weer over 5 jaar toch alweer terugkomen. En vandaag de wedstrijd PSV tegen FC Groningen. Ja, en ik zeg al, ik heb 2 maanden geen radio gemaakt. Maar dat betekent niet dat ik het eventjes niet ga doen. Ik heb natuurlijk gewoon Erik van Roon gebeld. Erik, hele goede middag.
2: Goedemiddag Tom, goed dat je er weer bent.
0: Ja, dankjewel. En goed dat jij er ook weer bent. Want ja, jij bent toch wel mijn rechterhand als het gaat om voetbal. Ik weet wel een beetje wat voetbal is. Maar als je tegen mij zegt, dat is buitenspel, dan weet ik niet eens wat dat betekent. Dus ik bel jou altijd even op om te kijken, hoe gaat het nou met PSV? Zijn we in de goede richting of moeten we toch nog een beetje gaan bijspijkeren?
2: Je kent mijn optimistisch gevoel natuurlijk. Dus we zijn zeker in de goede richting. Moeten we het nog bijspijkeren her en der? Dan zeg ik ook ja. Want we zitten inmiddels in de derde speelronde van de Vriendenloterij Eredivisie. Voor het seizoen 26-27. En als je kijkt naar de statistieken, want waar moet dan nog wat bijgespijkerd worden? Ja, dat is natuurlijk de defensie. Vorig jaar was dat natuurlijk ook. Maar als ik even kijk naar de laatste 3 wedstrijden... en dan het hele oefenvoorprogramma laat ik even buiten beschouwing. Wel natuurlijk de Johan Cruijffschaal tegen AZ.
0: Ja.
2: Ons kampioen tegen de bekerwinnaar. AZ, glorieus gewonnen met 4-0. Dus dat betekent PSV 0 doelpunten voor en 4 tegen. Toen begon de Eredivisie.
0: Ja.
2: De eerste thuiswedstrijd tegen Fortuna. Ik was erbij, het was een beetje een kater. Want je denkt, ze trekken dat over de streep. Uiteindelijk wordt het dan nog met een absoluut mooi doelpunt. Wordt het 2-2. 2 voor, 2 tegen. Excelsior vorige week uit. Ja, moet toch makkelijk te pakken zijn, denk je eigenlijk.
0: Ja.
2: Dat wordt dan uiteindelijk een nipte overwinning, 2-1. Dus als je even mee hebt geschreven, betekent dat we 4 doelpunten voor hebben en maar liefst 7 tegen de afgelopen 3 wedstrijden. Ja, dat is PSV onwaardig, te veel. Daar word je geen kampioen mee.
0: Nee, dus hoe kan dat nou? Want we zijn natuurlijk uit een vorig seizoen gekomen. Nou, daar zeg je u tegen. Daar hebben we ook weer een groot feest mogen doen. Want we waren weer kampioen. Hoe kan het nou zo zijn dat PSV toch elke keer in het begin van een seizoen eigenlijk opstartproblemen heeft?
2: Ja, als ik dat wist, dan Ik weet het niet, is het nog de WK? Het zijn natuurlijk bij PSV heel veel spelers die hebben acte de présence gegeven op het wereldkampioenschap. Dat ze dan een beetje opstartproblemen hebben. I don't know. Dus, maar goed, vandaag kunnen ze het recht trekken. Geert Ruida is daarbij, Costa is daarbij. Wie hebben we nog meer? De Japanner. Sano die is daarbij.
0: Ja.
2: Je hebt dat. Saibari is weg. Veerman is weg.
0: Ja.
2: Die Schouten is voorlopig nog. Dus de motor van Peter Arends vorig jaar. Wat zeg ik nou? Peter Arends? Peter Bos.
0: Ja, Peter Bos. Ik wou net zeggen.
2: Jij hebt voor ons het al van, hè, Peter Arends? Ik maak vaker die verspreking. Nou, dat is iets voor de psycholoog.
0: Hey, ik wil het met jou nog even hebben. Je hebt het al snel eventjes aangegeven. Maar het is voor het eerst zonder Joey Veerman. Toch wel de aanvoerder van PSV het vorige seizoen. En je hoorde het ook wel bij alle commentatoren op tv. Toch wel een topman in de Eredivisie. Hij gaat nu naar Dortmund doen, als ik het goed had begrepen. Wat moeten wij nu nog zonder Joey Veerman?
2: Er staat vervanging klaar. We hebben natuurlijk Paul Wanger vorig jaar al gehaald. Sano is er nu. Ik heb er wel vertrouwen in. En Geert Ruida van achteruit.

0: Ik ben benieuwd of hij trouwens mee gaat spelen vandaag. Hij zit wel bij de wedstrijdselectie. Uh-huh. Hij heeft natuurlijk heel de voorbereiding van het seizoen heeft hij samen met zijn club Leipzig heeft hij gedaan. Hij is fit.
1: Ja.
0: Hij zit bij de wedstrijdselectie. Het zou me niet verbazen als hij vandaag in het Philipsstadion zijn debuut gaat maken als PSV'er.
1: Ja, ja.
0: Volgens mij staat hij nog niet in de basis, maar ik verwacht wel dat hij in gaat vallen.
1: Oké, okay, ja.
0: En natuurlijk de andere speler die gehaald is, Costa, die zou ook maar eens in kunnen vallen tegen zijn oude ploeg.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk gewoon, we kunnen het ook zonder Joey Veerman.
0: Ja, we moeten het zonder Joey Veerman stellen. Met zijn verfijnde passes. Jammer. Wel mooi natuurlijk dat hij gisteren namens Dortmund al tegen Bayern München heeft gevoetbald.
1: Ja.
0: En bij Bayern München zit Saibari. Dus Saibari en Veerman die stonden gisteren, beide niet in de basis, maar wel ingevallen. Stonden op een gegeven moment dus tegenover elkaar. Ja, dat is wel mooi om te zien. Ik weet niet of je die beelden voorbij hebt zien komen, maar ja, daar, heel veel vriendschap, kameraadschap. We hebben natuurlijk een aantal jaren samen gevoetbald. Dus.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is in een andere competitie. Vandaag moeten we gewoon de mouwen opstropen. Je hoort, ik benadruk dat door even op de tafel te staan. Ik ga straks naar het stadion met een goed gevoel. We gaan winnen. En dan vraag je natuurlijk altijd naar een voorspelling. Ik zeg 3-1 voor PSV.
1: 3-1 voor PSV, nou, dat is ook mooi. Vanaf 2 uur zijn wij met PSV live aanwezig om de wedstrijd PSV FC Groningen vanaf 2:30 te kunnen bewonderen. Erik, dank je wel en een hele fijne weekend nog, hè?
0: Ja, insgelijks, Tom. Tot de volgende.

0: ZFM met Kygo, Take Me Back. Het is de heerlijke zondagmiddag en ja, er is voortaan wat gebeurd toen ik weg was. We hebben namelijk weer een toplijst. En dat is niet zomaar een toplijst. Nee, de Glow Top 30.
1: De Glow 30.
0: Ja, oftewel de Glow 30. Ja, ik moet dat ook nog een beetje aanwennen. De Glow 30, gepresenteerd door Raymond Woutersen, mijn collega op de zaterdagmiddag. Ja, en elke zaterdagmiddag om 2 uur, dan komt de lijst der lijsten. De Glow 30. De 30 platen die op dat moment gewoon de populairste zijn. En nou, dat vind ik toch wel top om dat te zien. En wil ik dan toch een beetje terugblikken op die top 30. Je kan hem altijd zien via glowfm.nl/glow30. En dat schrijven dan aan elkaar, glow 30. Dan kan je heel de lijst zien. Maar ja, ik ben toch altijd wel benieuwd, wat is de nummer 1 van deze week? Ja, hij staat al 4 keer op dezelfde plek. 4 weken achter elkaar. Is het niemand minder dan...
1: De Glow 30.
0: Shakira en Die Die.

Al 4 weken achter elkaar de nummer 1 van de Glow 30. Die Die van Shakira. Ja, wil je ze allemaal horen? Dan kan dat volgende week weer. Elke zaterdag om 2 uur. Dan presenteren wij weer de Glow 30 van de komende week. Gaan we kijken naar het weer. Het is zonnig in Eindhoven. Vannacht komt het af naar een graad of 8. Morgen dan is het ook wel zonnig. Wel even een jasje aantrekken, want dan wordt het 16 graden. Dan nog even kijken naar de verkeersinformatie van de ANWB. In de regio Eindhoven is het gelukkig weer wat rustiger. Alleen nog steeds te flitsig. De A67 knooppunt te hoog naar de A2 richting Venlo en Maastricht en Valkenswaard. Met de meterpaal 18,2. Pas even snelheid. Maar je kan nog steeds muziek luisteren als je de snelheid goed hebt. Nu door het oog van de

op Glow FM tijdens de zondagmiddag. Ja, goede babynieuws in de wereld van de artiesten. Want Douwe Bob is in verwachting samen met de vrouw Anouk van Schalk met het derde kind. Ja, het derde kind. Twee was niet genoeg, zou ik dan maar zeggen. Hij heeft het gepost 2 dagen geleden op een foto dat ik denk de oudste, maar dat weet ik niet 100% zeker, een kus geeft op de buik van Anouk. En daar aangeeft dat ze dus zwanger zijn van het derde kind. Nou ja, gefeliciteerd zou ik zeggen. Geniet er lekker van. Hè? Dezelfde dan ongeveer, denk ik, rond kerst of zo dan misschien dat zou zijn. Even kijken. Ja, ik denk het wel, hoor. Maar goed. Douwe Bob, kudabinas.

0: CFM met Jugal, Moving to the Sun. Ja, vandaag is het dus PSV FC Groningen. Het is de laatste dag van Lowlands en ook de laatste dag van de Dutch Grand Prix van de Formule 1. Ja, ik als fan van Formule 1 moet het toch nog wel eventjes aangeven. De laatste van de Zandvoort Grand Prix. En hopelijk gaan we over een aantal jaar toch wel weer ergens zien dat de Zandvoort weer terugkomt. Of dat we misschien ergens anders in Nederland kunnen racen voor de Formule 1. Maar ja, vandaag de laatste dag. Het ziet er tot nu toe droog uit, dus dat is positief. Over ongeveer, zou ik zeggen, een uurtje en wat minuten, dan is daar de start van de Grand Prix. Lando Norris op nummer 1, George Russell op 2 en Kimi Antonelli op 3. Ja, en dan voor de Nederlanders Max Verstappen op nummer 7. Die was trouwens een beetje verkouden, had een beetje een griepje. Maar vandaag werd al aangegeven dat hij een stuk beter voelde. Laten we hopen dat hij goed in de wagen kan zitten en er flink tegenaan kan gaan. Want ja, het zou toch wel mooi zijn als je gewoon de prijs, de nummer 1 mee kan nemen van toch wel de plek waar jij vandaan komt. Dat zou toch wel mooi zijn. Nou, voor al die mensen die dus willen gaan kijken, kan je dat wel doen. Als je dat niet zin in hebt, blijf je gewoon Glow FM luisteren om zo meteen heerlijk te genieten van de wedstrijd PSV tegen FC Groningen.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: GoFM met Bingo Players en Get Up. En ja, ik begin een beetje beter te volgen, want ondertussen wil ik eigenlijk deze gaan gebruiken. De heerlijke toertoeter, ja natuurlijk hè. Goed, het is bijna het einde voor mij van de zondagmiddag. Dat betekent niet dat we stoppen bij GloFM. Nee, we gaan gewoon lekker door. Zeker met de wedstrijd PSV tegen FC Groningen. En daarvoor aangeschoven in de studio, Ron. Ron, hele goede middag.
1: Hey, goede middag.
0: Voor mij is eigenlijk alles nieuw. Want ik ben 2 maanden weg geweest, burn-out gehad. En daar ben ik nu een beetje aan het opkomen. Maar voor mij ben je helemaal nieuw. Dus welkom bij de club.
1: Dankjewel, dankjewel. Ik ben zeer blij dat ik erbij ben.
0: Heb je al een vaste show? Of ben je alleen nog maar eventjes op invalbasis en PSV Live?
1: Nou ja, invalbasis en PSV Live, dat is waar ik vooral heel erg druk mee ben. Ja, zeker. En eigen show, geen idee. Misschien, ja, we zien het wel.
0: Hebben jullie wel de passie voor?
1: Heel veel passie, ja.
0: Ik heb het een beetje bekeken en het is een beetje inside werk, maar het doet heel erg veel invaljobs eigenlijk momenteel tijdens de zomer.
1: Ja, klopt. Omdat dat vooral heel erg leuk is. Ja. En het is ook een stukje studio leren kennen. Dat is belangrijk, hè? Want
0: elke
1: studio is anders.
0: Ja, het zijn hier allemaal knopjes en zo. Als mensen gaan kijken, denken ze altijd, nou, het is een vliegtuig aan cockpit, zeg maar.
1: Ik zeg altijd, het lijkt wel lente. Ja.
0: Zeker, ja. We gaan jou wel vaker zien, denk ik dan.
1: Ja, zeker. Sowieso bij PSV Live. En wat er verder nog in de hoed zit, daar gaan we vanzelf achter komen.
0: Nou, dankjewel. Welkom bij de club in ieder geval. En mijn belangrijkste vraag eigenlijk nu is voor jou, wat gaat het worden voor PSV?
1: Ik ben een beetje aan het kijken geweest, maar 2-1-3-1.
0: 2-1-3-1.
1: Zoiets.
0: Nou, dan gaan we daarvoor.
1: Wat
0: Ron,
1: zeg jij
0: dankjewel. Ik weet niet, ik ken geen voetbal. Dat is echt, ja, dat moet je mij niet vragen hoor. Jezus, nou maak je het wel lastig. Ik denk 2-0.
1: Oké.
0: Ja? Roy.

0: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
1: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000 en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Altijd nog de grenscontroles in onze regio op de A76 die voor vertraging zorgen. Vanuit Geleen naar Aken, vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en een kwartier op onthoud.
12: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven.
9: Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
12: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
13: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
13: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
13: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
9: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
14: PSV Live.
15: Ja, het is weer tijd voor PSV Live. We zitten klaar met de worstenbroodjes en PSV Groningen staat voor de deur. Maar nu eerst Anger Lemley.

0: Ella Langley en Choosing Texas bij Glow FM. En Studio 040. Hey, goedemiddag. Welkom bij PSV Live. En ja, we zijn los met de wedstrijd zo meteen over een klein half uurtje. Erik en... zo, goede voorbereiding. Zeg het maar, jongens. Met wie... met Mark,
1: ja, Erik is thuis, denk ik. Wij zijn Yannick en Mark.
2: Gezien. Hij,
1: ja,
2: is er wel.
1: Hij is wel.
2: Dus als je hem even wil spreken, dan tik ik hem even aan.
1: Ja, want hij is hier wel nog gewoon voor de gezelligheid is hij erbij. Maar het is Yannick en Mark waar je het vandaag mee zult moeten doen. En dat bij de wedstrijd PSV Groningen. En dan hebben we dat ook maar meteen uit de lucht. Het is de derde speelronde van de Eredivisie. En het is wel grappig, Yannick, want PSV speelde vorige week tegen de toen koploper van de Eredivisie aan het begin van de speelronde. En dat doet het nu tegen Groningen opnieuw. Want Groningen heeft een waanzinnige start gehad. 2 gespeeld, 2 gewonnen. Dus het wordt, het kan ook nog wel eens een kluif worden vandaag.
2: Zeker. Niet zo makkelijk mee afgerekend met dat FC Groningen. Als je aan het begin van het seizoen, voordat het seizoen begonnen was, had gevraagd wie van deze twee ploegen na 2 rondes de koploper zou zijn, dan hadden we misschien eerder PSV genoemd. PSV dat in opbouw is, dat langzaam spelers erbij krijgt die in de zomer zijn aangetrokken. Er zijn er inmiddels 4 gehaald. Daarvan gaat er slechts eentje starten zometeen.
1: Ja, en toch voelt dat logisch.
2: Ja, dat is wel logisch. En die andere, die zie ik dan wel actief in de warming-up op dit moment. Dat is leuk om dat alvast een beetje te zien. Wat voor rol zij hebben en hoe ze zich daar op het veld presenteren. Maar eentje van die aankopen gaan we zometeen vanaf de aftrap zien. Tegen FC Groningen. Die wedstrijd gaat vanaf 2:30 beginnen. En je mist natuurlijk geen minuut op Glow FM en op Studio 040.

0: Echt een Glow FM classic. Sandro Silva en Epic. Ja, dan we zitten even te kijken wat er allemaal te doen is in het stadion. Ik zie al best wel veel shirtjes hier in het stadion, of in het stadion, in de stad rondlopen. En ik vroeg mij af, Jannie, heb jij toevallig al een beetje zicht op de, ja, hoe ze erbij staan?
1: De PSV-spelers lopen nu van het veld af en gaan misschien nog een laatste slokje thee nemen of sportdrank of wat ik veel wat. En dan om 2:30 gaan zij het opnemen tegen FC Groningen.
2: Die doen echt tegenwoordig een ongekend korte warming up. Ja. Als je het vergelijkt met tegenstanders en als je het vergelijkt met eerdere jaren. Ze komen altijd later erop dan de tegenstander voor een warming-up. En ze zijn altijd een minuut of 5 tot 10 eerder weer weg.
1: Terwijl Groningen nu nog druk bezig is. Ik hoop niet dat dit de symptomen zijn van een club die 3 keer kampioen is geworden. En dan denkt dat ze zich dat kunnen permitteren. Want we hebben in de eerste speelrondes gezien, zo makkelijk is het allemaal niet. Zeker niet tegen FC Groningen. PSV sleutelt nog aan het elftal. Krijgt langzaam de aankopen daar ook wel bij. Dus dan is het puzzelen geblazen voor Peter Bos. En die puzzel is dan als volgt uitgepakt vandaag. Matej Kovar, ja, dat is het hoekpuzzelstukje. Dat leg je eigenlijk altijd als eerste neer. En Matej Kovar is zeker van zijn plek. Sergiño Dest is dat ook sinds vorige week weer. Hij is weer fit, is niet meer geschorst. En speelt gewoon aan de rechterkant van de verdediging. Dan hebben we een centrale duo waar nog niet Lucharel Geertruida staat. Veel besproken transfer natuurlijk. Hij komt over van Leipzig. Maar heeft een zeer uitgebreid verleden in Rotterdam-Zuid. En daar vinden ze met name in Rotterdam-Zuid heel veel van. Meer nog dan ze hier van PSV er iets van vinden. Want Lucharel Geertruida speelt gewoon in het rood-wit gestreepte shirt vanaf dit seizoen. En mogelijk ook nog langer, want PSV heeft een optie tot koop bij de huurtransfer bedongen. Lucharel Geertruida is bankzitter vandaag. Ryan Flamingo speelt gewoon aan de rechterkant centraal in de verdediging. En naast hem staat Armando Obispo. Betekent dat Jarek Gazirovski nog steeds gepasseerd is en op de bank moet blijven zitten voor PSV. Dan de linkerkant van de verdediging. Dat is even de vraag wie daar gaat staan. We hebben in de voorbereiding hebben Noah Fernandez daar gezien en in de Johan Cruijffschaal. Maar de afgelopen wedstrijden stond daar Mauro Junior. Dus ik heb een beetje opportunistisch daar toch op mijn A4'tje Mauro Junior opgeschreven. Omdat ik eigenlijk denk en vind dat dat zijn beste plek is.
2: Ja, ik ook.
1: Nou, dan zijn we het daarover eens.
2: Het zou zelfs nog met 3 achterop kunnen, zoals tegen Fortuna. Ja. Maar dat verwacht ik niet.
1: Nee. Dan zou Noah Fernandez in 1 keer nog een soort van wingback-rol moeten vervullen. Of Kodai Sano moet zich nog extra in de verdediging gaan melden. Want dat is normaal gesproken de achterste middenvelder. Kodai Sano. En dat is dan de eerste.

0: En enige aankoop van PSV die in het elftal te vinden is. Betekent bijvoorbeeld ook dat Kostic op de bank blijft zitten. Linker wingback. Hij kan eventueel minuten gaan maken tegen zijn oude ploeg FC Groningen. Maar gaat dat dus niet vanaf de aftrap doen. Mijnans nog geen basisspeler bij PSV. En dan hebben we wat dat betreft de aankopen gehad. Guus Til is altijd wel zeker van zijn plekje. Ook vandaag weer onder Peter Bos. En de derde middenvelder, dat is misschien wel de vacature waar het hardst om gestreden wordt. Als je Sano en Guus Til daar hebt staan, zou bijvoorbeeld Mauro Junior daar kunnen spelen. Maar die staat al aan de linkerkant van de verdediging. Vandaag is Noah Fernandez de starter. Terwijl wij het applaus horen. En Ismael Saibari afscheid neemt van het PSV-publiek en vice versa. Een uitgebreide ronde gaat maken. Een enorme bos bloemen krijgt van Ernie Stewart. En luidkeels toegezongen gaat worden. Een enorme verkoop voor PSV. Dat is goed voor de schatkist van de penningmeester van PSV. 55 miljoen. Maar vooral ook heel jammer dat zo'n topspeler natuurlijk PSV verlaat. Als het goede herinneringen aan gehad,
1: zeker
0: toch, Mark?
1: Weten. Hij heeft aan PSV ook goede herinneringen. Want door PSV en door zichzelf natuurlijk is hij naar Bayern München verhuisd. Daar wist hij gisteravond laat. Dus hij heeft een kort nachtje gehad, denk ik, ook nog met de reis hier naartoe. Zijn eerste prijs van het seizoen ook maar weer erbij geschreven. Dat doet Bayern München wel vaker. De Supercup met 2-1 gewonnen van Borussia Dortmund. Waar Joey Veerman ook nog mocht invallen. Saibari daar ook ingevallen. En hij begint nu aan zijn ereronde. Dat gebeurde regelmatig in de rust. De bedoeling is dat dat nu vaker vooraf gebeurt, zodat de sfeer niet meer door de stand beïnvloed kan worden. Stel dat het toch even wat minder gaat. Terwijl Saibari aan zijn ereronde begint, is het ook wel tijd om te kijken naar de opstelling van FC Groningen, de tegenstander van vandaag.
0: Moet ik de voorhoede van PSV nog even gaan doen?
1: Sorry, ik dacht dat jij al klaar was.
0: Nee, in één keer begonnen ze te klappen. Ik dacht, dat vermeld ik even waar dat voor is.
1: Ja, heel goed.
0: Maar de voorwaartse drie, die kun je redelijk invullen ook, hoor. Dus dan zijn we er ook wel mee klaar. Ivan Perisic staat aan de rechterkant. Links staat Ruben van Bommel. En in de spits, FC Groningen speler Ricardo Pepi.
1: Had ik verwacht inderdaad.
0: Ja toch?
1: Ja, eerlijk is eerlijk. En dat is bij Groningen eigenlijk ook het woord wat je kunt zeggen. Verwachting. Daar 10 van de 11 namen hetzelfde als de afgelopen 2 wedstrijden. Er is eigenlijk maar 1 positie waar Dick Lukien, dat is de trainer van FC Groningen, nog een beetje mee worstelt. En dat is de linker centrale positie in het centrum. Daar staat Blokzijl. Daar hebben PSV'ers soms een shirtje van. Maar dat zal vandaag in de kast zijn blijven liggen. Dat heeft alles te maken met het doelpunt dat hij maakte in de ene laatste speelronde van het knotsgekke tweede seizoen onder Peter Bos hier. Waar PSV in de ene laatste speelronde ineens toch langzij wist te komen bij Ajax. Omdat Blokzijl in de 100 zoveelste minuut. Het was echt diep in blessuretijd.
0: Ik ga het opzoeken, vind ik leuk om te weten.
1: Ja, diep in de blessuretijd in ieder geval. 96, 97, zoiets. Maakte hij nog ineens een doelpunt tegen Ajax. Waardoor PSV toch kampioen kon worden de week erop. En dat gebeurde ook tegen Sparta.
0: 99ste minuut.
1: 99, kijk. Dat is flink. Ruim in de blessuretijd. Verder is die opstelling redelijk voor zichzelf sprekend. Vaassen is de doelman. In het centrum Blokzijl. Vandaag niet met Van der Laan die al een potje speelde. Niet met Rente die al een potje speelde. Zij allebei op de bank. Nee, Mark Singer, een Hongaar, staat daar achter in het centrum bij Groningen nu. Hij mag het een keer proberen. Aan de linkerkant staat Wouter Prins. Dat is vaste prik. En aan de rechterkant sinds dit seizoen Jorg Schreuders. Dat was een middenvelder. Veelbelovende middenvelder ook. Werd bij meerdere clubs genoemd voor het transfer. Maar is nu als we middenvelder omgeturnd tot heel aanvallende en eigenlijk inschuivende op het middenveld komende rechtsback. En dat bevalt in die eerste 2 wedstrijden. Zowel de club als de speler uitstekend. Dan is er op het middenveld ruimte voor Tika de Jonge en speler van PSV, Tigo Land, voor het tweede seizoen op rij verhuurd aan FC Groningen. Dan de 4 voorste. Aan de rechterkant is dat Van der Werf. Aan de linkerkant is dat Pelle Clement. Het zijn niet je typische buitenspelers. Het zijn ook meer middenvelders. Maar daardoor overlopen ze het middenveld heel vaak. En is er heel veel dynamiek op dat middenveld van Groningen. Want dan heb je daar ook nog Van Bergen. Dat is misschien wel de beste speler die FC Groningen heeft. En AZ zat er ook even achteraan. Maar die wilde veel en veel te weinig betalen. Dat vonden ze tenminste in het Hoge Noorden zo. En dus is hij nog steeds van FC Groningen. Staat op 10 op papier, maar zal heel erg veel bijsluiten bij spits Willemsson. Zowel Willemsson als Van Bergen scoorden allebei in allebei de wedstrijden tot nu toe. Dus dat zijn de 2 spelers om in de gaten te houden. Dat gaat allemaal beginnen over 8 minuutjes. Bijzonder is wel, Lindhout is de scheidsrechter. En dat is de enige scheidsrechter uit het hele korps die in zijn eerste 2 wedstrijden nog geen 1 kaart heeft getrokken. Geen geel, geen rood, geen niks. Die laat dus blijkbaar veel toe. Of hij had hele rustige wedstrijden. Maar misschien dat de clubs daar ook op letten.
0: En
1: dat
0: ik verwacht in deze wedstrijd in ieder geval wel een kaartje.
1: Ik ook. Dus dat wordt dan zijn eerste. Dat allemaal over een kleine 8 minuten hier in het Philipsstadion.

0: Zo, even kijken, want volgens mij horen we geen muziek op de radio. Maar ja, we gaan gelijk maar eventjes door. Om maar even te vragen, wat denken jullie van wat het vandaag gaat worden?
1: Ja, als er geen muziek is, dan gaan wij het gewoon over voetbal hebben.
2: In PSV zit ook wel muziek, toch? Dus wat dat betreft.
1: Zeker, en voetbal is naast muziek toch ook zijn de belangrijkste bijzaken in het leven. Je kunt eigenlijk niet zonder, zeker tijdens een voetbaldag waarop PSV tegen Groningen gaat spelen. Het gejuich dat je hoort is nog steeds voor Ismaël Saibari, die nu bij de harde kern op de oosttribune staat en daar nog zijn liedje te horen krijgt. Dat gaat gepaard met flink wat gejuich, flink wat getrommel. Ja, dat is wel mooi om te zien.
2: Zeker. Mooi dat PSV op deze manier een eerbetoon brengt aan een van de absolute topspelers van de afgelopen seizoenen. Zeker het afgelopen seizoen, waarin hij zelfs werd uitgeroepen tot beste speler van de Eredivisie. Nou maak je daar op zich wel kans op als je de beste speler van de koploper en de kampioen bent. Ismaël Saibari heeft PSV veel gebracht. Al is het maar dat enorme bedrag dat er voor hem is overgemaakt vanuit München. En hij gaat onder een oorverdovend applaus van het veld af. Gaat dan de catacombe in en zal dan daar het nieuwe PSV ontmoeten. Want PSV moet ook gewoon weer door. In de persconferentie voorafgaand aan dit duel ging het natuurlijk over het vertrek van Saibari. Maar ook het vertrek van Joey Veerman. Dat kwam afgelopen week rond. En nou ja, daar kreeg Peter Bos kreeg daar de vraag over hoe gaat PSV dat opvangen. Want twee absolute toppers op het middenveld kwijt. Ja, ga er maar aan staan. Peter Bos zei daarover. Het komt wel vaker voor dat PSV een absolute topspeler kwijtraakt. En PSV weet daar altijd wel weer een mouw aan te passen. Weet altijd wel weer iets creatiefs te bedenken. Om uiteindelijk toch weer een goed elftal op de been te brengen. En of dat nou met aankopen gebeurt of met doorbrekende jeugdspelers. Zoals Saibari tenslotte zelf ooit was. Het kan eigenlijk op allerlei verschillende manieren. En PSV gaat zich gewoon weer verder ontwikkelen. En ja, je hoopt natuurlijk dat gewoon weer een vierde landstitel op rij gaat opleveren, Mark.
1: Dat zou zeker mooi zijn. Het is PSV tegen Groningen vandaag. Het is inderdaad alleen Sano van de transfers die opnieuw start. Geertruida kwam natuurlijk deze week naar PSV. Daarmee lijkt PSV nog niet klaar te zijn. Het is op zoek nog naar een buitenspeler. Zeker omdat Driewes er vandaag niet bij is. Hij toch, zo lijkt het in ieder geval, een speler die een transfer gaat maken. En niet naar Rangers, dat hem terugstuurde naar Eindhoven omdat hij voor de Schotten te geblesseerd zou zijn. Nou, bij PSV zou hij gewoon bij de wedstrijdselectie hebben gezeten vandaag. Waren het niet dat Celta de Vigo, die eigenlijk toen al in de race waren samen met de Schotten, zeiden ja, als die Schotten niet willen, dan willen wij alsnog wel. Want wij zien in Driewes wel degelijk een aanwinst voor onze ploeg. Is in Spanje heerlijk weer natuurlijk altijd. Dat is fantastisch. Daar gaat Driewes fantastische voetbal- en levensjaren tegemoet. En maar dat betekent wel dat PSV misschien ook voor de buitenposities nog op de markt moet, Yannick? Of zeg jij juist? Nee, want we hebben nu Bouhamdi. Die zit ook op de bank vandaag. Die is doorgeschoven. Het is goed zo.
2: Dat hangt af van wat er verder nog gaat vertrekken. Maar als het alleen bij Driewes blijft, zou ik het lekker zo laten. Want ik vind het goed als Bouhamdi uiteindelijk wel de kans krijgt om zich verder richting dat basiselftal te spelen. Met Van Bommel heb je natuurlijk een basis links buiten. Aan de rechterkant heb je Dennis Mann nog. Heb je Bajraktarević nog. Nu staat daar Ivan Perisic, die eigenlijk de joker is voor allebei die posities. Kortom, er is altijd wel ruimte voor PSV om jezelf in de basis te spelen. En dat moet ook zo blijven. Dus ik denk, als PSV nog iets wil, dat er dan eerst nog iets weg zou moeten. En dat zou dan normaal gesproken aan de rechterkant moeten gebeuren.
1: Ja, PSV wel nog op zoek naar of een middenvelder. En dan wordt Mauro Junior qua aantallen officieel een linksback samen met Kostic. Of een linksback. En dan wordt Mauro Junior uiteindelijk een middenvelder. Daar is PSV echt nog wel zoekende. En PSV blijft natuurlijk altijd zoeken naar buitenkantjes zoals Perisic was. Nou, daar hebben we heel veel lol van beleefd. Sterker nog, die kwam na de transferperiode nog gewoon binnen. En dat soort buitenkantjes zijn er op dit moment ook wel. PSV is met de blessure van Plea bijvoorbeeld blijkbaar aan het kijken naar Sam Lammers.
2: Ja, en dat heeft dan weer te maken met het aantal zogenoemde homegrown spelers. Dat heeft dan te maken met hoeveel jaren je vanuit de jeugdopleiding en in de eerste jaren van je carrière voor een bepaalde club hebt gespeeld. En dan moet je, als je aan de Champions League meedoet, en dat gaat PSV natuurlijk weer vanaf september, moet je daar een bepaald aantal van hebben. PSV komt het veld op. Groningen komt dat ook. Groningen in paarse tenues en PSV in dat nieuwe thuisshirt. Tussen aanhalingstekens nieuw, want eigenlijk weten we ieder seizoen wel dat het een rood-wit gestreept shirt is. En ook dit seizoen is dat natuurlijk weer het geval. Met Mauro, met Kovar, met Obispo, met Van Bommel, Til, Sano staat daarbij voor het eerst een basisplek voor hem. Fernandes, Flamingo, Dest, Peppi en Perisic. Dat zijn degenen die het voor PSV moeten gaan doen tegen Groningen. En jij noemde dat al, Mark. Trotse koploper aan het begin van dit Eredivisie weekend.
1: Nou, dat is zeker waar. 6 punten uit 2 wedstrijden. En PSV, dat daar natuurlijk verandering in wil brengen aan die winstreeks van de Noorderlingen. Dat wil PSV het gaan doen met Kovar. Dan achterin Dest, Obispo, Flamingo en Mauro Junior als linksback. Zo staat het in ieder geval nu op papier. Maar we houden je zo meteen op de hoogte van hoe het daadwerkelijk gaat staan. Fernandes, Sano en Til zijn de 3 middenvelders. En Van Bommel, Peppi en Perisic is de voorhoede van Peter Bos. Die vandaag weer de man is die hier aan de start staat bij deze wedstrijd tussen PSV en Groningen. Een wedstrijd die vaak is gespeeld al, zowel hier als in Groningen. 90 keer in totaal. En PSV wist natuurlijk ruim de meerderheid van die wedstrijden te winnen. Dat is tegen bijna iedere tegenstander in de Eredivisie. Ik zei 90, het zijn 92 wedstrijden om precies te zijn. Ja. Daarvan wist PSV er 60 te winnen.
2: Nou, dat is een aardig prettige balans. Misschien komt daar vandaag nummer 61 bij. Laten we het hopen. Als we nog wat rek- en strek oefeningen zien bij Ivan Perisic. Een lone wolf. Want de andere 10 staan met elkaar te knuffelen.
1: Ja.
2: Zo kennen we Ivan Perisic weer. Helemaal in het moment. Helemaal in zijn eigen bubbeltje. En dat andere bubbeltje bestaat dus uit het restant van de spelers. Waarvan Kovar nu richting zijn eigen goal gaat. En de anderen hun posities innemen op het veld. En dan zien we ook dat Mauro Junior aan de linkerkant van de verdediging gaat staan. Jij wees nog ergens naar, Mark.
1: Ja, naar Mauro. Ja. Inderdaad, linksback. Ja. Gewoon. Ja, ja, dus en Fernandes gewoon op het middenveld.
2: Exact. Dus dan bestaat het middenveld zoals wij al aankondigden uit Fernandes, Til en Sano. En de verdediging uit Mauro, Obispo, Flamingo en Sergio Dest. En is het dus gewoon, tussen aanhalingstekens gewoon, want ook dat soort dingen kunnen altijd nog weer variëren. Maar gewoon een 4-3-3 opstelling zoals we dat van Peter Bos gewend zijn. De aftrap gaat genomen worden door Tom van Bergen. En dat gaat hij doen namens FC Groningen. Als Allard Lindhout het prima vindt, en dat vindt hij, dat hoor je aan het fluitje, dan kunnen we van start met de wedstrijd. PSV tegen FC Groningen.
1: Etienne Vaase, keeper van Groningen, krijgt die bal meteen in de voeten gespeeld. Lange bal. Die komt halverwege de helft van PSV ook nog goed uit voor Groningen. Het is bij Schreuders. Nogmaals, die speelt dus rechtsback op papier. Maar zal heel veel eroverheen denderen. En het zal voor Ruben van Bommel ook de vraag zijn, wanneer loop ik wel mee? Wanneer loop ik niet mee? Nou, nu loopt hij niet mee en is er wat ruimte voor Groningen. Er zit Fernandes daar wel bovenop de bal. Sano, die de afvallende bal dan oppikt en hem meegeeft aan de rechterkant. Daar staat Perisic. Gaat Peppi diep. Nou, dat is een bal die veel en veel te hoog is voor Peppi. En dus opgevangen kan worden door Blokzijl achterin bij Groningen. Jij zei net al, het kan nog van allemaal veranderen qua opstelling bij PSV. Dat is natuurlijk 100% waar. Maar ik denk dat het misschien nog wel, het moet ook allemaal nog wat veranderen bij PSV. Met het ontbreken van Saibari, nou is die er al een hele tijd natuurlijk niet bij. Maar ook het ontbreken van Veerman moet PSV heel anders gaan spelen. Maar niet zoveel ruimte weggeven. Want dan kan het hier al 1-0 zijn. Hoor. Het is een waanzinnige redding van Kovar. En die afstemming waar ik het over had, die ontbrak volledig. Mauro Junior, die stond zo'n beetje linksbuiten. Sano moest daardoor naar linksback rennen. En de ruimtes waren ongekend groot voor Groningen. Ja, dat dynamische spel heeft ook dit soort risico's, neemt dat met zich mee. Maar dit was wel heel heftig.
2: Het ziet er na 1,5 minuut ontzettend lelijk uit bij PSV. Want eigenlijk begon het voeteren al bij Til en Peppi. Til was aan het wijzen waar Peppi dan moest dekken. Terwijl die corner kort komt, weggewerkt wordt bij de eerste paal. Door Perisic opgevangen wordt. Dan uiteindelijk door Dest die hem lang speelt. Maar ja, daar staat helemaal niemand van PSV. Opgevangen dan door Mark Singer. Centrale verdediger van Groningen. Ja, het wijzen en het verwijten begon eigenlijk al bij de aftrap. De afstemming is er dus zeker niet. En dat resulteerde inderdaad in een doorgelopen Mauro Junior. En een ontbrekende linksback. Ja, dan kun je nog afgesproken hebben wie er dan linksback moet staan. Maar als hij er niet te vinden is, ja, dan kunnen ze er aan de rechterkant zo overheen denderen. Nu grijpt Flamingo goed in. Die staat nu een beetje op het middenveld. Als een soort extra rechtsbuiten. Waar de echte rechtsbuiten nu in balbezit is. Perisic, die moet dan met een voorzet komen. Dat is hem wel van toevertrouwd. Komt goed op hoogte. En wat een kans
1: van Bommel.
2: Voor Van Bommel. Die krijgt zijn voet niet achter de bal. Afvallende bal is voor Mauro Junior. Terug naar Fernandes. PSV omsingelt dan FC Groningen. PSV was daar ook al dicht bij de openingstreffer, hoor. Als Van Bommel deze bal goed raakt, ja, dan is er geen houden aan voor keeper Etienne Vaassen. Hij raakt de bal compleet niet, Ruben van Bommel. En dan is de kans verkeken. PSV nog wel in balbezit. Dest terug naar Til. Nog verder terug naar Flamingo. In de as van het veld staat Obispo. Dat is de vrije man. In spelen op Gustil. Dan worden de ruimtes kleiner. Want Groningen groepeert zich op eigen helft. Als je dan iemand wil aanspelen is het Serginho Dest. Die doet dat goed. Beetje tekort op Flamingo. Maar het loopt goed af. PSV houdt het balbezit.
1: En dat is aan de linkerkant van de defensie. Waar Mauro toch meer in een soort driemans defensie speelt. PSV speelt met 4 voorhoedespelers. Waarvan Bommel er een van is. Die speelt de bal aan de ene kant bij Schreuders voorbij. Loopt aan de andere kant voorbij. Geeft hem aan Peppi. Peppi legt hem terug op Sano. Die schiet. En dat schot wordt geblokt door Peppi notabene. Zonde, want was wel een goed schot richting het doel van Vaassen. En het levert dus ook geen corner op. Het levert een doeltrap op, omdat de spits van PSV in de weg loopt bij dat schot. Ja, van Bommel gewoon 2 keer zo snel als zijn directe tegenstander Schreuders. En daar zal die ook gedurende de rest van de wedstrijd nog wel gebruik van moeten gaan maken. Nu levert het een grote kans op voor PSV. Middels de doeltrap genomen. Groningen doet dat kort. Wil ook hier in het Philipsstadion gewoon aan voetballen toekomen. Maar als blijkt dat dat dan niet kan, dan spelen ze toch maar een lange bal. Die vanuit PSV opzicht meteen weer terug wordt gespeeld. Helemaal in de handen van Vaassen.
2: Werd gekopt door Tijmen Blokzijl. Een kopbal, ja, dat is hem wel toevertrouwd. Dan is het de doelman die even zijn tijd neemt. Na 4 minuten exact spelen. Rondtik achterin. Er is kant, want Peppi jaagt daar. Ook Til doet dat. PSV ver door met Flamingo, die ook niet op zijn gebruikelijke positie staat. Veel in het middenveld aan het verdedigen is. Maar dat zal Peter Bos ongetwijfeld bevallen. Sano is dan weer helemaal terug naar de verdediging gezakt. Zo zijn er veel positiewisselingen bij PSV. Dat kan heel effectief zijn. Maar dat kan, als de afstemming niet goed is, natuurlijk ook heel vervelend uitpakken. Terwijl Tigo Land eventjes in balbezit is. Hij dus in de basis bij FC Groningen. Daar wel, zou je zeggen. Want bij PSV was een basisplaats hem niet zo vaak gegeven. En nu kan hij vanaf de start van het seizoen meevoetballen bij de trots van het Hoge Noorden. Is het Groningen dat rondspeelt. Wordt er opgejaagd door Perisic, maar komt er voetballend goed uit. En dan ligt er ruimte voor Groningen aan de linkerkant van het veld. Met Wouter Prins die daar opstoomt. Dest is gezien. Maar die moet je altijd 2 keer voorbij. Gaat de bal naar de as van het veld. Waar uiteindelijk Groningen de rechterkant vindt. Is het rondspelen daar met Pelle Clement. Die de bal voor zijn voeten vindt. Even terugspeelt. Uiteindelijk Tigo Land, die op de huid wordt gezeten door Guus Til. Maar niet heel erg driftig en heel erg enthousiast. Waardoor Land eigenlijk de tijd krijgt om de bal terug te spelen. Een verkeerde kaats levert dan wel weer balbezit op voor PSV. Met Sano en nu Fernandes, die aan de rechterkant van de aanval is beland. Ook weer zo'n positiewisseling. Knap gedaan door de jonge Berg. Probeert er voorbij te gaan op de punt van de 16. Lepelt hij hem voor. Guus Til voorgekopt. Ah. Maar net niet Ricardo Peppi bereikt. Het was een goede aanval hoor voor PSV. Zo is er veel dynamiek. Zij het al, veel positiewisselingen. Fernandes die dan in 1 keer aan de rechterkant van de aanval. Prima voorzet. Jammer dat daar dan de afstemming net niet goed is tussen Til en Peppi. En Peppi vooral net niet op tijd bij de bal kan komen. Anders is het daar alsnog 1-0 voor PSV.
1: Ik vind het aanvallend bij PSV goed in elkaar zitten. Juist met die positiewisselingen. Veerman is natuurlijk pas net weg. En toch zit dat er al aardig in. Flamingo dekt verdedigend door op Van Bergen inderdaad. Maar ook aanvallend duikt iedereen overal wat op. Dest is veel meer een soort 6 extra. Perisic moet de hele rechterkant daardoor bestrijken. Maar dat geeft, ja, het woord nog maar een keer gebruikend, heel veel dynamiek. Nu speelt PSV de bal achterin wat rond. Flamingo, die de bal terugspeelt op Kova. Die wordt onder druk gezet op Wilhelmsson. Dan gaat Til helemaal vanuit de spits terugzakken op de punt van zijn eigen 16 meter gebied om die kaats aan te gaan. Maar daardoor komt PSV wel aan het voetballen. En goed ook, Serginho Dest kan er door. Wow. Als die paas aankomt die hij wil geven op Peppi, dan kan de spits van PSV alleen op het doel af. Maar de paas tussen de twee Amerikanen strandt in schoonheid. PSV neemt de afvallende bal wel meteen weer over. Er zit druk op ook. Halverwege de helft van Groningen is het Ruben van Bommel in balbezit. Fernandes, die met zijn linkerbeen heerlijk vanaf die rechterkant net dat balletje wist voor te geven. Nu moet hij op het middenveld een kaats aangaan met Flamingo. Doet hij goed. Van Bommel komt weer in de bal. Veel diepgaande mensen. Sano, Til, Peppi. En aan de rechterkant is heel veel ruimte. Ziet hij dat? Ja. Maar die bal op Fernandes is niet goed genoeg van Van Bommel. Dan is hier wel alsnog Nou, ik wilde zeggen balbezit voor PSV. Maar dat ging ten koste van een hele lichte overtreding van Perisic. Vrijtrap dus voor Groningen.
2: Ja, dat is jammer. Want anders had Fernandes er daar aan de rechterkant voorbij gekund. Perisic dus een klein tikje. In discussie nog met Allard Lindhout. Maar die gaan deze beslissing echt niet terugdraaien. En dus mag Wouter Prins dan een vrije trap nemen. Interessant ook om wel te zien hoor. Want inderdaad, ook die viermansverdediging is soms in één keer weer een driemansverdediging. Nu Mauro Junior die door de benen wordt gespeeld. Dat was toch niet de bedoeling van de Braziliaanse aanvoerder van PSV. Maar het gebeurt wel. Willemson, die door Groningen spelers de augustusvoetballer wordt genoemd. Want scoort eigenlijk alleen in die maand. En daarna is het klaar voor de rest van het seizoen. Willemson speelt dan in op Tigo Land. En via Blokzijl gaat de bal terug naar de keeper. Naar Etienne Vaase. Het begin, de eerste anderhalf minuut, was wel degelijk voor FC Groningen. Zij kregen ook de grootste kans op de 1-0. Maar daarna is het eigenlijk PSV geweest dat de klok sloeg. Tot aan deze achtste minuut. Waar Groningen dan met Willemson de kans krijgt op 1-0. En daar valt hij. Het is 1-0 voor Groningen. En ja, dan komt PSV er toch heel slecht uit te zien hoor. Als Groningen daar richting de 16 komt. Heeft PSV daar eigenlijk helemaal geen verdedigend antwoord op. En we weten dat er problemen bij PSV in de verdediging liggen. Maar als je zo makkelijk een paas door die verdediging heen kunt geven. Obispo, Flamingo, ze allemaal niks doen. Dan is het wel heel makkelijk voor Groningen om de 1-0 binnen te prikken. We zien nog een keer die bal in de herhaling. Wordt opgedreven vanuit de middencirkel. Ja, het lijkt er wel op alsof Mauro Junior speculeert op buitenspel. En die andere twee, die centrale, Obispo en Flamingo, die staan er gewoon nog. En daardoor is daar absoluut geen sprake van. En komt Groningen dus op de voorsprong hier in het Philips Stadion.
1: Ja, het gaat eigenlijk daarvoor al mis. Als Etienne Vaase de bal inspeelt op het middenveld, dan staan daar twee man. Eén daarvan is Van Bergen. En de ander is volgens mij de jongen. Clement. Nou ja, één doet een overstapje. Daarmee is Sano gezien. Flamingo is niet doorgestapt op Van Bergen. Zoals hij de eerste acht minuten eigenlijk iedere keer wel deed. Deed hij dat nu niet. Ja, die had dus alle tijd om dit soort paasjes te geven. En dan is het 1-0 voor Groningen tegen PSV. En moet PSV in de achtervolging. Dat is toch niet wat we hadden gewild. Er is nog heel veel tijd. Er is nog 80 minuten te gaan voor PSV. Om daar wat aan te doen. Aftrap inmiddels natuurlijk al geweest. Inworp. Mauro Junior die gaat naar Perisic. Die zich heel even aan de linkerkant van het veld bevindt. Van Bommel, het is druk daar, dus de bal moet eruit. Dat ziet Mauro Junior ook, speelt hem terug naar Obispo. Obispo naar de rechterkant. Flamingo, alles en iedereen behalve Kovar op de helft van FC Groningen. Des nu halverwege die helft met de bal aan de voet. Tegenover Pelle Clement, via de binnenkant wil hij. Dat gaat niet, daar is het heel erg druk. Hij probeert het toch, maar ziet dan dat hij zichzelf heeft vastgelopen. Bal gaat naar Sano, Sano naar Obispo, Obispo naar Van Bommel. Lange bal, dat is een goede bal. Van Bommel tegenover Schreuders. Die is hier al twee keer voorbij gekomen. Dit is de derde keer. Van Bommel kan gevaarlijk worden, het moet gevaarlijk worden. En hij zit erin. En het is een eigen doelpunt van Blokzijl nota bene. Nou, die helpt in twee jaar tijd PSV dan twee keer op weg. Of is het Peppi die daar nog net een voetje tegenaan kan zetten? Ik denk een eigen goal. Maar Peppi probeert hem te claimen namelijk op het veld. Maar volgens mij is het Blokzijl die hem als laatste raakt.
2: Ik denk dat Blokzijl dat ook best wel zou willen hoor. Dat Peppi uiteindelijk deze goal krijgt. Maar waarschijnlijk is het wel echt een eigen goal. Gaan de herhaling nog zien. Geweldige actie hoor van Ruben van Bommel. Die zich als een vis in het water voelt daar aan de linkerkant. En inderdaad tegen de voet van Blokzijl aangeschoten. Die niet beweegt, maar wel dan een treffer op zijn naam krijgt. En dus is het dan 1-1. Is het PSV dat snel weer op gelijke hoogte komt. En dan gelukkig dus snel weer zaken kan doen hier in het Philips Stadion. Dat is prettig, hè? Want als je heel lang tegen die achterstand aan gaat hikken en dan in de tweede helft nog orde op zaken moet gaan stellen, dan kan het problematisch worden. Het is nog lang niet gespeeld. Het is nog zeker niet gezegd dat PSV nog iets... het zou nog best kunnen dat PSV hier puntverlies gaat leiden. Maar het ziet er in ieder geval een stuk beter uit als PSV in de aanval is. Zoals nu met Mauro Junior, Sano aangespeeld. De motor op het middenveld. Fernandes terug naar Flamingo. PSV speelt eventjes rond.
1: Ja, het is kijken hoe dit allemaal verder gaat lopen. Maar ik vond het er voor dat doelpunt al niet verkeerd uitzien. En je weet bij PSV met deze defensie ook wel dat je er vaak wel meer dan één moet maken. Daar is natuurlijk op geanticipeerd. Kostic is gehaald, zit nog op de bank. Geertruida is gehaald, zit nog op de bank. Het zal aanvallend moeten gebeuren. Nu met een voorzet van Sano. Die wordt geschampt door Perisic. Die kwam wel goed voor zijn man. balletje was net te hoog of Perisic net een stap te ver. Het zal een combinatie van die twee zijn, waardoor hij hem net niet vol op zijn voorhoofd kreeg, maar meer zo naar achter hangend op de kruin van zijn hoofd. Ja, die bal ging dus over het doel heen van Vaassen, die aan de basis stond van het doelpunt van Groningen. Nou, als er dan toch een doelpunt moet vallen voor een tegenstander, dan kun je het maar beter zelf na anderhalve minuut weer repareren, zodat de wedstrijd een soort van weer opnieuw begint.
2: Het is PSV dat een bal doorziet klutsen in de verdediging. En dan komt hij voor de voeten van Flamingo. Die draait zich om en ziet achter hem een fluoriserend groen shirt. Dat is het tenue van zijn collega Kovar. Gaat de bal daar naartoe. PSV brengt Obispo dan aan de rechterkant even in de moeilijkheden. Maar die doet het slim. Heeft de bal een Perisic. Perisic vindt de man die het meest in actie is in deze eerste helft tot nu toe. Van Bommel, geweldige rol tot nu toe. Jammer dat Fernandes die bal niet goed meekrijgt. Doet hij uiteindelijk wel goed. Vecht zich terug. Moet de bal afgeven. Des, bal voor. Oeh. Ja, als het even lukt en als PSV een actie kan inzetten, dan ziet het er gelijk swingend uit. Meer van dat zou je willen zeggen en willen schreeuwen naar de man in het rood-wit. Dest. Balletje even terug naar Fernandes. Die druistig is. Die geweldige acties afwisselt met slordigheidsfouten. Zoals slordigheidsfouten gesproken. Obispo levert er één in. Dan is het 3-2. Met Flamingo en Obispo die de aanvallers van Groningen voor zich hebben. Maar er wordt geschoten. En oh, Kovar redt daar PSV. Omdat Flamingo ook niet al te veel deed om dit schot te blokken, is het een bal van David van der Werf die op de voet van Kovar komt. En dermate goed gered dat het een ingooi aan de linkerkant voor Groningen oplevert. Komt PSV echt heel goed weg, hoor.
1: Zeker, komen echt heel goed weg. Het is best wel bijzonder om te zien hoe dit PSV aanvallend in dit eerste, 14 minuten, klein kwartiertje dus, met die 1-1 stand, aanvallend zo leuk voetbalt en echt dingen laat zien waarvan ik denk, nou, dat hebben we tijden niet gezien. Dit jaar in ieder geval zeker nog niet. En dan verdedigend zo zwak. Oog, je zou toch zeggen, als je aanvallend zo, cohesie hebt en weet van elkaar wat je doet, hoe kan het dan dat verdedigend toch nog zo matig is? Dat is, ja, vertrouwen misschien, dat is, ja, geen idee. Ja, ik denk dat Peter Bos ook had gewild dat hij er de vinger op kon leggen. Ook nu weer. Dan is Flamingo die Van Bergen zo bij hem laat wegdraaien. Het gebeurt halverwege de helft van PSV, dus het is geen direct gevaar. Maar het is toch weer zo'n teken aan de wand dat allemaal nog niet lekker wil lopen. Nu is Groningen in balbezit. Dat is het halverwege de helft van PSV. Maar dat is voor PSV goed nieuws. De bal wordt over de zijlijn gelopen door Tigo Land. Die natuurlijk wel een aantal keren in het Philipsstadion heeft gespeeld, maar nooit echt heeft doorgebroken. Het in Groningen in het eerste halfjaar bij Groningen moi deed. In de tweede helft wat meer kwam opzetten en nog wel een jaartje nodig had daar. Dat vond Dick Lukien, de trainer van Groningen. Nou, dat bleek Peter Bos ook te vinden. Ingooi voor PSV is genomen. Flamingo, bal, Sano. Draait daar weg van zijn tegenstander. Is nog wat zoekend naar hoe hij hier bij zijn nieuwe ploeg moet bewegen. Maar hij heeft heel veel loopvermogen. En als hij die bal heeft, brengt hij hem ook meestal wel naar een goede kleur. Nu doet hij dat bij Dest. Dest naar Perisic. Perisic terug naar Dest. Zo'nzelfde 1-2 doet Dest ook met Gustil. Vervolgens is de bal voor Sano net op eigen helft. Groningen zet druk. Je zou zeggen dat er dan ook ruimte is voor bijvoorbeeld Van Bommel. En dat klopt ook. Van Bommel 1-2'tje met Mauro. Maar wordt door Schreuders tegen de grond gewerkt. Voordeel, zegt de scheidsrechter. Want de bal komt bij Mauro. Mauro naar Fernandes. Fernandes naar Gustil. Gustil naar Dest. En zo probeert PSV Groningen langzaam met positiespel kapot te spelen. Fernandes, meter of 25 van het doel van Groningen. Combineren gaat door met Dest. Die als een soort extra team fungeert nu. Die speelt de bal in op Perisic aan de rechterkant. En zo probeert PSV door te gaan met aanvallen. Nu Peppi ingespeeld, geen buitenspel. Dus mag het door, daar leek het wel even op. Maar zitten er bovenop bij Groningen. Tikken de bal voor zijn voeten weg. Die gaat wel over de zijlijn.
2: Dan mag PSV gaan gooien. Aan de rechterkant van het veld. Serginho Dest meldt zich daarvoor. Til, die dan de bal kort bij die ingooi in ontvangst neemt, terugspeelt naar de Amerikaanse rechtsback. Die van de bal wordt gezet op het moment dat hij er probeert voorbij te gaan. En dan komt Groningen in balbezit. Lijkt me dit een overtreding van Obispo. Wordt niet voor gefloten. Gelukkig voor PSV. Fernandes, randje 16. Fernandes, kan die schieten? Nee, Peppi kan het wel. Oh, wat een kans voor PSV op de 2-1. Hij schiet hem tegen de paal, maar dat is weliswaar de paal achter de goal die het net uiteindelijk strak houdt. Dat net trilt wel een beetje, omdat die bal daar tegenaan komt. Maar niet op de manier waarop je hoopte dat het netje trilde. Namelijk na een doelpunt van Peppi. Hij is er dichtbij. En er is nog genoeg van deze wedstrijd over om het alsnog te doen. Maar wat was het fijn geweest als PSV hier op 1-0 was gekomen. PSV zet Groningen met de rug tegen de muur, hoor. En dat betekent natuurlijk ook weer dat er ruimtes ontstaan. PSV wel in balbezit. Van Bommel terug naar Obispo. Eigenlijk iedereen op de helft van FC Groningen nu. Met Mauro, balletje over de verdediging. Wilde die tenminste, maar Boxel zit er dan tussen. Dan zit Fernandes er tussen. Die speelt ook weer in op een Groningen speler. Uiteindelijk PSV met Van Bommel en met Sano. Goed gedaan. Perisic moet hem voorgeven. Pepi, Til en dan nee. En dan Pepi ook niet. Twee keer van de lijn gehaald. Oh, wat is PSV dicht bij de 2-1. Maar het wil nu eventjes niet lukken. PSV is er heel dichtbij.
1: Wat is dit PSV aanvallend leuk in de eerste 17 minuten. Ja, het geeft nog een hoop weg ook. Maar dan is eigenlijk het devies, hou de bal maar in de ploeg. Want dan is het heel leuk voetballen bij deze elf van Peter Bos. Sano die doorloopt en daarmee eigenlijk de hele verdediging van Groningen uit elkaar speelt. En als Perisic dan ook nog vrij staat, dan had hij er veel en veel en veel meer in gezeten. Ja, twee keer van de lijn is wat dat betreft ook pech. Het is één keer Vaassen die dat doet. En het is één keer Singer die dat doet. Die zijn eerste basisplaats in de Eredivisie dus prima nu al waarmaakt. Nou, leuk. Inworp van PSV is uiteindelijk geweest, maar gaat volgens de grensrechter naar de Kaats weer over de zijlijn. Dan mag Groningen gooien, moet PSV weer achteruit. Een veel coachende Peter Bos die zojuist voor het eerst in 18 minuten heel even rustig is gaan zitten. En toen bij 18 minuten en 7 seconden toch maar weer besloot om te gaan staan voor zijn dugout. Nou ja, heeft hij toch even 7 seconden zijn rust gepakt als Groningen gaat ingooien.
2: Ja, hij heeft veel te coachen. En er is nog veel werk aan de winkel voor PSV. Ook in deze wedstrijd 1-1. Dus de tussenstand. Groningen kwam op voorsprong. Werd uiteindelijk een gelijkmaker geproduceerd. En nu is het Mauro Junior die de bal over de verdediging heen kan geven. Goed aangenomen door Van Bommel. Die werd vastgehouden. Het mag door. Wordt ook niet het voordeelteken gegeven. Nu wel. Dan is het PSV dat rondspeelt. Sano, balletje naar Van Bommel. Terug naar Flamingo. PSV weer met zo'n omsingeling bezig. Veel korte passes. En ballen naar de zijkant die dan richting Van Bommel gaan. Nu ook weer Van Bommel die zijn directe tegenstander opzoekt. Dat is nu Jorg Schreuders inspelen op Pepi. Dan Fernandes, die had hem moeten geven aan Mauro. Geeft hem uiteindelijk aan Pepi. Die moet hem afgeven aan Til. Doet hij niet. Geeft aan Dest. Dest dan aan Perisic. Het lijkt er wel op alsof PSV eerst iedereen een keer in balbezit wil hebben gebracht. Voordat er gescoord kan worden. Nu Fernandes, die bereikt Pepi niet. Een vuurpijlbal die uiteindelijk bij een PSV'er komt. Van Bommel afgeven, Fernandes. En dan bij de tweede paal. Nee!
1: Hoe kunnen al die ballen er niet in gaan, Yannick?
2: Ja, er komen zoveel ballen voor de goal. En deze gaat er rakelings voorlangs. Fernandes die geeft hem bij de tweede paal. En Pepi glijdt wel, maar krijgt uiteindelijk zijn voet niet achter de bal. Het was een beetje een klutsaanval met een halve omhaal waarbij Van Bommel de bal met de moed der wanhoop, zou je bijna willen zeggen, meegaf aan Fernandes. Die schoot de bal maar een keer voor. En daarna ging de bal aan Pepi voorbij. Nu weer Groningen dat probeert snel om te schakelen. Is het bij het doorjagen een overtreding geweest? Of moet er in ieder geval even gepauzeerd worden omdat Vaassen daar op de grond ligt. En krijgen we een gele kaart voor Ruben van Bommel. De linksbuiten van PSV. Die dan blijkbaar toch te hard is doorgegaan op de keeper van FC Groningen. En ik denk dat dat wel terecht is.
1: Ja, dat is wel terecht. Het is de eerste kaart van Allard Lindhout dit seizoen. Dat is een terechte die hij inderdaad heeft gegeven. Het is Vaassen die nog altijd wel ligt. Nu langzaam overeind krabbelt. Geel terecht is ook helemaal prima. Vaassen nog wat last van zijn knie. Staat inmiddels wel weer. Er is veel commentaar vanaf de bank van Groningen. Die hadden misschien gewild dat dit rood werd. Dat vind ik dan weer overdreven.
0: Ja.
1: En dus vindt de scheidsrechter dat ook. En gaan we gewoon voetballen. 21 minuten. Ja, de tweede van PSV, zou je zeggen, kan toch niet uitblijven met al die kansen die er tot nu toe zijn geweest voor PSV en maar één voor Groningen. Er is al 5 keer geschoten door spelers van PSV in ruim 20 minuten tijd. Dan gaat er 1 in. Dat is natuurlijk goed. Nu een lange bal van diezelfde fase. Het gaat dus wel weer. Die komt op het hoofd van Obispo, die in de lucht natuurlijk sterker is dan Van Bergen. Dat moet ook wel. 1,5 kop groter. De O's en A's waren omdat Mauro die bal niet diep op Van Bommel meegeeft. Maar koos voor een tikkie terug.
2: Ik heb al een stuk of 4 spelers op de positie voor de verdediging zien staan in deze wedstrijd. Ik heb Mauro daar gezien, ik heb Sano daar gezien. De laatste minuten staat Serginho Dest daar weer. Fernandes meldt zich daar nu vlak voor de verdediging. Ja,
1: en Flamengo, dus het zijn er 5.
2: Ja, zeker. Dus er wordt heel veel van positie gewisseld. Nu gaat het via de rechterkant. Til, die dan Perisic bereikt, die vanuit de rechtsbackpositie was gestart. En nu Dest voor zich heeft. Gaat dan even terug. Perisic komt een bal bij de tweede paal. En dan bijna bij Peppi hier, maar net in de handen van Etienne Vaassen. Als het allemaal gaat werken en als de dynamiek allemaal gaat kloppen en als ze dan ook nog van elkaar gaan weten wat ze gaan doen, ja, dan zit er heel veel in dit PSV. Maar verdedigend is er nog ook heel veel op aan te merken, terwijl dit een kophal is van Perisic die hem bijna naar het stadcentrum kopt zo'n beetje. Uiteindelijk komt hij in de handen van Matej Kovar. Dat is maar goed ook. Anders dan was dat wel een legendarische manier om de 2-1 om de horen te krijgen. Gelukkig voor PSV loopt het goed af en is het Flamengo die de bal breed speelt naar zijn compaan centraal achterin. Nu wel Obispo. Dan Dest aangespeeld. 1-2 met Til. Amerikaan die weer inschuift in het middenveld. Sano meldt zich dan tussen de centrale verdedigers. Dan zien we Flamengo een bal geven naar Van Bommel. Van Bommel tegenstander opzoeken naar de as van het veld. Van Bommel nog verder. Van Bommel, Van Bommel, Van Bommel meegeven. Peppi, nee. Oh ja, net te hard gegeven of niet goed geanticipeerd door Peppi. Heel dichtbij is Peppi er steeds. Zelf ook al met een aantal schoten. Met een sliding die hij net niet bij de bal kreeg. En waardoor hij de bal van Fernandes niet tot doelpunt kon promoveren. En nu ook net te laat om deze voorzet van Van Bommel tot iets effectiefs te produceren. Is het Vaassen die inspeelt. En Groningen dat weer op jacht gaat richting de helft van PSV. Uiteindelijk Perisic die het goed dichtloopt. Gelukkig maar. Want anders was daar Pelle Clement in balbezit gekomen. Dat kan nog steeds als Perisic de bal van zijn voet laat afsnoepen. Pelle Clement, bal meegeven. Weggewerkt. De aanvallende bal is dan voor Tigo Land. Oh, gelukkig gaat die bal net over. Oh, wordt hij nog aangeraakt? Nee, Tigo Land schiet hem echt gelukkig voor PSV zelf over de goal. En ook daar komt PSV weer heel, heel, heel goed weg.
1: Zeldzaam foutje van Ivan Perisic, die daar zelf nog het allerhardst van baalt. Hij probeert die bal over de achterlijn te laten lopen. Ja, dat lukt niet. Dan wordt die bal inderdaad gewoon van zijn voeten geplukt. Er staan er 3-4 man om die bal in te schieten. En dan heeft PSV het geluk dat Tigo Land degene is die bal krijgt en overschiet. PSV nu weer in de aanval. Het is Jekyll en Hyde wat dat betreft in deze eerste helft bij PSV. Het is Jantje Lacht, Jantje Held. Nu heeft PSV het balbezit en dan is het wel echt Jantje Lacht. Als je alleen al ziet wat Ruben van Bommel in die eerste 25 minuten allemaal doet, dan zou je kunnen zeggen, hij is weer de oude. Want hij rent zijn directe tegenstander echt aan alle kanten voorbij. Krijgt nu een beuk ook te verwerken van zijn directe tegenstander daar, Schreuders. Nou, niet eens. Het is Van der Werf die mee moet helpen om hem te dekken. Als PSV er nu dan een keer aan de rechterkant uit probeert te komen. Serginho Dest. Dan probeert Vaassen de bal over de achterlijn te laten lopen voordat Dest daarbij is. En zijn blok met de rug naar de speler van PSV toe werkt wel. Dan is het een doeltrap omdat de paas van Perisic net te hard is. Perisic die dus in principe rechtsbuiten is op papier. Maar eigenlijk is die positie veel vaker vergeven aan Serginho Dest. En dan moet Perisic de verdedigende taken van Serginho Dest overnemen. Nu een lange bal van Groningen op het hoofd van Flamengo die hem doorkopt achterover naar Obispo. Ik weet niet hoe bewust dat was, want daar kreeg hij ook een zet bij. Maar het mag door omdat PSV de bal heeft aan de rechterkant. Dest geeft hem mee aan Til. Op de 16 staat Peppi met weer een kans. Nee, afvallende bal voor Perisic. Die moet hij afgeven, maar het lukt net niet. Nou, dan toch met het puntje van zijn teen naar de rechterkant. Daar is Dest en zo kan PSV aan een nieuwe aanval gaan beginnen.
2: Het is een beetje een dissonant, Perisic.
1: Ja,
2: zit er niet helemaal
1: vorige
2: lekker
1: week
2: in?
1: Ook al.
2: Ja, het lijkt net niet allemaal te lukken bij Perisic. Terwijl we van hem gewend zijn dat juist de twijfelballetjes eigenlijk altijd het voordeel van Perisic in het voordeel van Perisic uitvallen. Omdat hij met zijn werklust en zijn slimheid en zijn kwaliteit altijd wel weer het beste uit een situatie kan halen. Vandaag, en inderdaad, jij refereert daar al aan, in de vorige wedstrijden lukt dat nog niet bij Ivan Perisic. De klasse druipt er nog steeds vanaf. Het is nog steeds een absolute meerwaarde voor PSV. Maar als dat ook nog gaat lukken, dan is dat al helemaal. Nu Fernandes, puntje 16, gaat naar binnen. Fernandes, rollertje, dat is jammer. Als hij de bal had kunnen drukken, dan had hij richting de verre hoek gekund. Nu rolt hij in de handen van Etienne Vaassen. En kan die hem meegeven aan de rechterkant, waar dan veel ruimte ligt met Jorg Schreuders. Dat is normaal gesproken de directe tegenstander van Van Bommel. Of eigenlijk is het andersom. Die moet er dan nu in de achtervolging. Gaat de bal alsnog naar de rechterkant van het veld. Tika de Jonge, die de bal meegeeft bij de tweede paal. Die is te hard, gelukkig voor PSV. Willemson belandt helemaal bij de cornervlag. Dat was veelbelovend hoor voor FC Groningen. Weer iemand die in die rechterzone van Groningen, zeg maar de zone van Mauro Junior, werd weggestoken. En ja, daar liggen de ruimtes voor de tegenstander van PSV. Daar is de mogelijkheid om PSV pijn te doen. Met nu Van Bommel, die doorjaagt, op moet passen. Hè, want hij heeft ook al een gele kaart. Gaat nu ook weer hard door op Tijmen Blokzijl. Zijn vader pakte wel eens een tweede gele. Dat kan hem natuurlijk ook overkomen. Bal gaat nu over de zijlijn. Wordt dan snel gegooid naar Mark Singer, centrale verdediger van FC Groningen. Tijmen Blokzijl aangespeeld. Die we soms nog wel eens op een shirtje hier te vinden zien in het stadscentrum van Eindhoven of hier op de tribunes. Ongekend populair natuurlijk na zijn beslissende goal tegen Ajax, waardoor PSV toch weer kampioen kon worden. Legendarische avond was dat hier in het Philipsstadion. Met nu Van Bommel. Van Bommel probeert er voorbij te gaan. Had hij misschien beter niet kunnen doen. Had misschien beter die bal vol kunnen geven. Probeert nu nog de achterlijn te halen. Dat doet centrale verdediger Mark Singer ook. Speelt uiteindelijk de bal over de achterlijn. En dat levert dan een corner voor PSV op.
1: Die komt vanaf de linkerkant en die gaat genomen worden. Ik dacht heel even kort, want de bal werd nog een keer goed neergelegd. Het was Mauro die dat deed en vervolgens weer wegloopt bij die bal. Omdat Perisic helemaal vanaf de andere kant van het veld deze bal komt nemen. PSV heeft nogal wat lengte, veel meer dan dat FC Groningen dat heeft. En dus zijn alle directe tegenstanders zo'n beetje een kop groter. En dat geldt zelfs voor Sano. Nou ja, die krijgt nu dan een nieuwe directe tegenstander waarmee dat dan wat meevalt. Dat is, even goed kijken, dat is Clement. Nou, die is dan wel even wat groter. Maar voor Flamingo, Obispo, Peppi, Van Bommel en Til geldt allemaal dat ze een halve kop groter zijn. Er is een nieuw soort systeem, want ze gaan allemaal bij de tweede paal staan. En lopen nu één voor één naar de eerste paal toe. Daar valt die bal dan ook. Daar zit Vaassen dan bij. En dan is het een doeltrap of een tweede corner. Een doeltrap, zegt scheidsrechter Allard Lindhout. Dan is er dus toch een PSV'er die daar aan koppen is toegekomen. Maar echt gevaarlijk werd dat nooit, omdat ook de vuist van Vaassen daarbij zat. Maar dit is wel een interessante tactiek.
2: Ja, ik denk hij tikt hem tegen het hoofd van Van Bommel aan.
1: Dat het Vaassen was inderdaad die hem tegen Van Bommel aantikt. En dan is de doeltrap terecht. Nou, die is inmiddels genomen. Interessante tactiek, interessante nieuwe corner variant die PSV heeft. Daar zijn natuurlijk allemaal trainers voor die daar allemaal mee bezig zijn. Dus het zal ongetwijfeld zijn nut gaan hebben als de lange bal die Vaassen vervolgens nu geeft in de voeten komt bij zijn collega aan de andere kant, bij Kovaar. En dan kan PSV na bijna een half uur beginnen aan een nieuwe aanval. Maar niet voordat Flamingo weer terug is van die corner en nu op zijn eigen plek staat.
2: Er was veel wijze en veel aanmerking bij van Ivan Perisic, die in ieder geval vond dat er iemand ook voor de verdediging zich aan moest bieden. Of dat nou Flamingo zelf was of Sano, dat is niet helemaal duidelijk. Het is in ieder geval PSV in balbezit met Peppi, die op de huid wordt gezeten door Tijmen Blokzijl. Noodgedwongen de bal terugspeelt naar Obispo. En PSV dan even niet de ruimte heeft om snel op te bouwen. Met Van Bergen die zich meldt bij Obispo. Die dan de bal maar speelt naar Kovar. Die houdt de bal dan lang aan de voet. Komt dan met een lange bal richting Van Bommel. Die de bal terugkopt. Dat is goed gedaan. Richting Mauro. Die had eigenlijk in één keer moeten doorspelen op Sano. Dat mislukt. Van Bommel heeft dan de bal weer vrij. Goeie bal hoor op Mauro Junior. Kan hij hem meegeven? Kan hij hem aannemen? Ja, ik weet niet precies wat hij wilde doen. Ik denk dat hij misschien een oude videoband van de EK-finale van 1988 heeft bekeken. En toch probeerde om op een soort van Basten-achtige manier deze bal achter Etienne Vaassen te schieten. Maar vanaf de achterlijn levert het een bal richting de cornervlag aan de andere kant op. En was de bal al achter geweest. Dus is dat een doeltrap voor FC Groningen. Ook Mauro ziet er niet geweldig uit tot nu toe.
1: Oh, en dan bedoel je deze wedstrijd of het seizoen?
2: Want ik... Eigenlijk allebei.
1: Precies. Half uurtje gespeeld. 1-1 de stand. Beide doelpunten vielen om en nabij de 10 minuten. De eerste van Groningen na 9. Die van PSV na 11. PSV daarna wel echt veruit de betere ploeg. Groningen vooral sterker in de omschakeling. Want dan ziet PSV er ook met name wat zwakker uit. Eindhovenaren krijgen nu aan de rechterkant van het veld wel een vrije trap tegen de zijlijn aan. Omdat Guus Til daar een duw krijgt. Dat was best een flinke duw van Prins. Die met twee handen in de rug bij de aanvaller slash middenvelder van PSV kwam. Die vrije trap moet genomen gaan worden door Sano. Lange mannen van PSV verzamelen zich weer voorin. Dus deze bal zal hoog voor het doel komen. Ook bij PSV hebben ze ongetwijfeld opgemerkt dat het lengteverschil in het voordeel van de ploeg van Peter Bos is. Sano met zijn linkerhand in de lucht. De aanloop wordt genomen. Bal komt bij de eerste paal. Kopbal is van Perisic op het dak van het doel. En dan zit daar nog een schouder aan van zijn directe tegenstander. Dat is in eerste instantie pech, omdat die bal daardoor wat minder op doel gaat. En in tweede instantie geluk, want dan houdt PSV er wel een corner aan over. Die Perisic zelf gaat nemen. Dat komt vanaf de rechterkant. Dit keer zal het dus een indraaiende bal zijn met zijn linkerbeen. Nou ja, interessant wel. Twee corners, twee kanten, twee keer dezelfde speler die het neemt. Nu is het dus met het linkerbeen, dezelfde lange mannen, allemaal weer bij de tweede paal. Hetzelfde concept, maar dan nu vanaf de andere kant. Gustil en Peppi rondom de keeper, rondom Vaassen, die daar wel weet te boksen. Dat is knap. Groningen dat er dan uit kan, maar Fernandes, die is daar wel twee keer zo snel als zijn directe tegenstander Tigo Land. Dus kan die bal op het gemakje teruggespeeld worden op Kovaar. En kan PSV weer gaan aanvallen.
2: Het verschil inderdaad in luchtmacht is enorm. Dat benoemde jij al, Mark. Maar PSV laat daar behoorlijk wat machtsvertoon zien. Groningen heeft de mazzel dat Etienne Vaassen een keeper is die veel uit zijn eigen doelvlak kan verdedigen. Veel uit zijn doel komt. Ballen wegbokst, ballen wegtikt. En zo voorkomt dat PSV echt gevaarlijk kan worden met die kopballen. Over kopballen gesproken, het is Perisic die met het hoofd klaarlegt voor Gustil. Dat gebeurt halverwege de helft van Groningen. Perisic draait dan om, weet de bal aan zijn voet, geeft hem mee. En Gustil moet afwerken. Oh, goede redding hoor van Etienne Vaassen. In de rebound kan Til net niet bij deze bal komen, want ook daar komt Vaassen dan net op tijd bij. Het was een kans voor PSV, waar Til ook nog de mogelijkheid had om hem af te leggen op Peppi. Daar niet voor koos. Uiteindelijk een goed schot produceerde. Nu de bal tegen de hand van Gustil aan. Dat gebeurde ongelukkig, maar scheidsrechter Lindhout vond het voldoende om voor een hensbal te fluiten. Weer was PSV dichtbij een doelpunt. Eerlijk is eerlijk, Groningen was dat ook al een aantal keer. En het is eigenlijk een wonder dat het nog slechts 1-1 staat na 32,5 minuut spelen in het Philips Stadion. Terwijl Groningen niet staat op te letten. PSV eigenlijk ook niet. De vrije trap wel was genomen. Peppi staat ook niet op te letten. Kan dan de bal meenemen en vergeet dat te doen. Als iemand wel altijd staat op te letten, is het Ruben van Bommel aan de linkerkant. Gaat richting de 16. Lepelt de bal in die 16. Ja, dan gaat de bal aan Til voorbij. Belandt hij gelukkig aan de rechterkant nog bij Des. Die kan dan de actie maken. Wil naar binnen, kan buitenom. Gaat alsnog naar binnen. Moet dan een medespeler aanspelen. Dat is Perisic. Normaal gesproken kiest hij dan voor de voorzet nu bij de bal naar Obispo. Rondspelen. Mauro Junior komt daar dan alsnog een voorzet. Ja, goede actie met Van Bommel. En Mauro die dan de bal niet voor weet te geven. Omdat er goed geblokt wordt door David van der Werf. PSV nog niet klaar hoor met deze aanvallen. En ook nog niet met deze wedstrijd. Van Bommel aan de linkerkant. Gaat het nog maar eens proberen bij Schreuders. Geeft uiteindelijk de bal terug naar Flamingo. Weer een ouderwetse omsingeling. Weer is het Flamingo die de bal geeft aan Perisic. Koppen richting Peppi. Maar nou, dit is onbegonnen werk. Want dan komt die Etienne Vaassen er weer uit. En eigenlijk die hoge ballen in de 16 zijn continu voor de keeper. Dit is goed gedaan door Dest. Meegeven aan Fernandes. En dan wellicht weer een kans voor PSV.
1: Dat moet dan via de linkerkant. Nee, het gaat dwars door het centrum. Daar is Gustil. Dat is goed gezien van Fernandes. Ja, dit middenveld van PSV, daar zit zoveel bewegelijkheid in. We hebben het al een aantal keer gezegd. Dat het zowel de verdediging van Groningen als ons af en toe goed fopt. En dat is ook maar precies goed. Want dat betekent dat het niet alleen maar voorspelbare ballen zijn. En tot nu toe is dat echt leuk om naar te kijken. Fernandes nu halverwege de helft van PSV die de ingooi ontvangt. De Belg die de eerstvolgende Belg moet zijn die op het middenveld van PSV de lakens uitdeelt. Hier is Van Bommel weer. Misschien wel de beste man aan de kant van PSV. Is Schreuders nog maar eens kwijt. Voorzet bij de tweede paal. Ja. En dan is het Perisic die de 2-1 voor PSV maakt. Op opnieuw een assist van Ruben van Bommel. Want bij die eerste eigen goal was hij ook al de man die de bal voorzette. Hij moest en zou nog vallen deze helft. PSV zette volop druk. Het is weer Schreuders die helemaal zoek gelopen wordt door Ruben van Bommel. En als Ruben van Bommel zo de rest van het seizoen gaat voetballen, dan gaan we hier nog heel veel plezier van beleven.
2: Als er een flitspaal zou staan op die zuidtribune, aan de onderkant van die tribune, ter hoogte van de plek waar Van Bommel keer op keer die Jorg Schreuders voorbij dendert, dan zou die verkeersboete na verkeersboete krijgen. Hij blijft er maar voorbij flitsen en het levert wederom een doelpunt op. Eigenlijk die 1-1, die gelijkmaker, was ook al op een voorzet van Van Bommel. Werd binnengetikt door Blokzijl, notabene een speler van FC Groningen. En nu is het een speler van PSV die het voetje er tegenaan zet. Ivan Perisic, fijn hoor, dat Van Bommel zijn vorm weer vindt. Want dat scheelt een slok op een borrel. En dat scheelt gewoon of een 1-0 achterstand of een 2-1 voorsprong in dit geval. Hij is decisive, hij is beslissend. En dat smaakt echt naar meer in het restant van dit seizoen en in het restant van deze wedstrijd. We zijn 36 minuten bezig, 9 nog te gaan officieel in deze eerste helft. En er gaat ongetwijfeld nog genoeg gebeuren. Maar het is fijn dat PSV in ieder geval weer aan de goede kant van de score zit. Voorsprong dus via de voet van Ivan Perisic binnengehaald. Waar Groningen het weer probeert. Via die rechterkant voor hen. Waar Flamingo het gat dicht loopt. Gelukkig maar. Want Mauro komt daar aan geschokt. Is aan het wijzen. Is aan het coachen. Moet nu de bal in ontvangst nemen. Dan Fernandes. Die hem mee kan geven aan Mauro.
1: Niet
2: maar kiest voor de actie. Dat is niet verstandig. Dan is het Groningen dat weer overneemt. Dit zijn de momenten waar Fernandes van moet leren. En dat kan pijnlijk leergeld worden. Nu Sano met, ik zou zeggen, een overtreding.
1: Dat was het ook.
2: Ja, Allard Lindhout vindt gelukkig voor PSV van niet. En dus wordt het uiteindelijk een doeltramp. Omdat de bal aan iedereen voorbij rolt. Ook achter de achterlijn belandt. En PSV het via de rechterkant gaat proberen. Dest in balbezit. Til aangespeeld. En PSV kijkt waar de ruimtes liggen.
1: Ja, ik zou zeggen de linkerkant. Dat loopt wel aardig tot nu toe. Dat zou ik gewoon doen. Sano kiest daar ook voor. Via Flamingo gaat de bal naar Mauro. Via Mauro gaat de bal dan wel weer naar... Ja, hij houdt de bal even in de ploeg. En ook in zijn eigen voeten. Geeft hem aan Obispo. En zo kun je zeggen, na 37 minuten met die 2-1 stand... Eerst een eigen doelpunt gemaakt door Blokzijl. Vervolgens Van Bommel die hem volgen voor Perisic. Dat PSV aanvallend wel on fire is. Maar dat je toch altijd moet opletten. Dit is overigens ook een overtreding. Daar wordt wel voor gefloten. Ja. Het is halverwege de helft dat PSV die vrije trap krijgt. Maar dat deze wedstrijd nog niet op slot zit. Dat wilde ik zeggen. Want dat moet ook wel gezegd. De verdediging van PSV ziet er een keer of 4-5 in deze helft weer heel matig uit.
2: Die is ook niet op slot, zeg maar.
1: Nee, die is ook niet op slot. Dus je moet er wel nog 1 of 2 bij maken.
2: Ja.
1: Je ziet ook dat PSV dat wil doen. Want het gaat ook na die 2-1 gewoon vrolijk door met aanvallen. Nou ja, dat is ook wel belangrijk. Nu een vrije trap die genomen gaat worden vanaf de, beetje punt van het 16 meter gebied. Maar dan nog 10 meter verder het veld in. Daar staat Sano achter de bal. Die heeft Dest aan de rechterkant bij zich staan op 1 meter of 5. Fernandes aan de linkerkant. Maar die is er toch voornamelijk voor de restverdediging. Want deze bal zal voor het doel komen bij de tweede paal. Want er gaan de twee handen de lucht in. Dat gebeurt ook wel. Maar wordt makkelijk weggekopt door Groningen.
2: Ja, daar geen gebruik gemaakt van het overmachtssituatietje in de luchtmacht tussen PSV en FC Groningen. Sano nu, bal naar de linkerkant, naar Van Bommel. Maar die staat in dit geval een beetje geparkeerd op eigen helft. Beweging is er wel. Perisic wil hem wel in die linkerzone. Wordt niet gezien, of in ieder geval niet gegeven door Ruben Van Bommel. De bal gaat terug naar Mauro en naar Obispo. En Sano vraagt om de bal. Heeft iemand in zijn rug, Dika de Jonge. En dus vindt Obispo het riskant om die bal te geven. Kiest hij maar eventjes voor de veiligheid. En even de bal terug naar Matej Kovar. Die er aardig uitzag bij een aantal reddingen. En PSV ook wel op de been hield hoor. Om in ieder geval een 2-0 of een 2-1 te voorkomen. Nu is het Tigo Land die probeert om te draaien op het middenveld. Maar op het moment dat iemand van Groningen dan richting de helft van PSV wil. En dat is Tom van Bergen. Is het alweer PSV dat de bal heeft afgesnoept. Zo wil Peter Bos het natuurlijk ook graag zien. Hè? Snel die bal onderscheppen. De 5 of misschien wel 3 seconden regel. Dat PSV als de tegenstander in balbezit komt heel snel omschakelt. En heel snel weer probeert druk te zetten om die bal weer terug te veroveren. Dat lukt bij Vlagen. En als het niet lukt, dan ziet het er niet best uit. Als het wel lukt, is het spectaculair en van een heel hoog niveau dat PSV laat zien. Want er een overtreding wordt gemaakt op Sergio Dest. Die wordt vastgehouden. Beklagen de PSV'ers zich. Want normaal gesproken zou je voor... vasthouden, een gele kaart krijgen. Die gele kaart is tot nu toe één keer gegeven. En dat is aan deze man, aan Ruben van Bommel, die te hard doorjaagde op de doelman Etienne Vaassen van Bommel. Geweldige wedstrijd tot nu toe. Peppi. Die had de bal vrij voor zijn voeten liggen. Maar zag in één keer dat er nog een verdediger voor zijn snuffert stond op het moment dat hij wilde gaan schieten. Nu de omschakeling van FC Groningen aan de rechterkant van het veld met David van der Werf, die de bal opdrijft. Ziet aan de rechterkant Schreuders. Ziet in de as van het veld ook beweging. Maar de bal gaat uiterst rechts naar Schreuders. Die dan Maurer Junior voor zich heeft. Tika de Jonge in de as van het veld. Geeft dan mee. Willemson is ontsnapt aan Obispo. Die vervolgens zichzelf terugknokt in de strijd. De PSV houdt de bal over. Omdat het uiteindelijk goed verdedigd is door Obispo. Dan Van Bommel die de bal kwijtraakt. Schreuders aan de rechterkant van het veld. Voorzet. Wordt weggewerkt door Obispo. Beetje half. En dus Groningen opnieuw in balbezit.
1: Dat is aan de linkerkant van het veld met Prins. Daar komt Van Bergen helpen. Die wil ook nog wel eens schieten. Dat gaat in dit geval niet. Dus moet de bal terug. Helemaal terug. Want alles van Groningen staat nu op de helft van PSV. Dus dat terug is gewoon nog halverwege de helft van de Eindhovenaren. Prins weer aan die linkerkant. De linksback. Flamingo is nu op hem uitgestapt. Dat lijkt me de verkeerde combinatie. Daar moeten Perisic en hij toch even omwisselen. Maar daar is de tijd niet voor. Omdat Groningen nu het tempo hoog houdt. Perisic zegt ook kom naar binnen. Terug naar Flamingo. Dan wisselen we nu om. Nu het kan. Want de bal is via 5-6 stationnetjes. Helemaal terug bij Etienne Vaassen. Die nu met een lange bal op de proppen komt. Obispo heft daar het buitenspel op. En dus kan er doorgevoetbald worden als Clementa naar binnen trekt. Nou, die verliest de bal. Dat dan weer wel aan Flamingo. Maar die wordt door twee man onder druk gezet. En schiet hem dan maar over de zijlijn. Ik weet niet of dit helemaal bewust was. Maar ik snap het wel onder de druk die er was. En de weinige beweging die er voor zijn neus was qua vrijlopen. Dus mag Groningen gaan gooien. Dat doet het terug. Dat doet het ver terug zelfs naar Blokzijl. Die dus het eerste doelpunt voor PSV maakte. Eigen doelpunt.

0: moet volhouden zo aan het begin van het seizoen, kan dat ook nog wel eens lastig worden. We hebben in de eerste paar speelrondes gezien dat een 2-1 voorsprong absoluut niet betekent dat PSV of ook een topploeg de wedstrijd over de streep trekt. Want ook Ajax en Feyenoord kunnen erover meepraten dat het nog wel eens 2-2 kan worden. Nu Pepi, oh! Ja, die had de bal willen ontvangen van Fernandes. Maar op het moment dat hij zijn voet uitsteekt, stuitert de bal eroverheen. Het ziet er wat lelijk uit. Ik weet niet of dat een graspolletje was. Of dat het een inschattingsfout was. Of gewoon een hele slechte paas. Eén van de drie was het. Het resultaat is in ieder geval dat de bal richting de hoek gaat. En niet op de voet van Pepi belandt. Dan een ingooi die blijkbaar te snel dan wel foutief is genomen. Obispo geeft dan de bal aan Mauro. Bos staat daar ook bij. Die beklaagt zich bij Allard Lindhout. Vindt uiteraard dat het geen foutieve ingooi was. Hij mag opnieuw met nog 2 minuten te gaan in deze eerste helft. Daar zal misschien 1 of 2 minuten extra bij gaan komen. Heeft PSV nog wel de ruimte om misschien die voorsprong te verdubbelen. Met nu Van Bommel die inspeelt op Fernandes. Ja, die raakt de bal kwijt. Dan is dit geweldig gedaan door Mauro.
1: Nee!
0: Wil ik zeggen. Maar,
1: oh,
0: ja,
1: Lindhout.
0: Lindhout die is even vergeten dat de spelregel is dat als je op de bal tackelt en ook daadwerkelijk de bal speelt, ja, dat het dan zeker geen overtreding is. En dat was in dit geval echt wat Mauro Junior deed. Dat zag de rest van het stadion. Lindhout niet. Maar Mauro is aan de linkerkant de man die ruimte heeft. Van Bommel stoomt op, geeft mee. Til met de ruimte. Oh, wat een goede redding weer van Etienne Vaassen. Ook omdat Til in de afwerking nog niet gelukkig is. En zelfs zo ongelukkig is dat hij nu op de grond blijft liggen. En Van Bommel zegt, joh, wacht maar even. Want het ziet er niet best uit bij Gustil.
2: Nee, hij voelt aan zijn linker enkel. En Gustil is geen aansteller. Die zou niet blijven liggen als dat niet nodig was. Ik heb het idee dat daar achterin Singer nog op zijn voet landt na het schieten.
0: Ja.
2: En dat is inderdaad zo. En dat is dan een hele vervelende, ongelukkige, maar hele pijnlijke overtreding op de enkel van Gustil.
0: Oeh,
2: waar je zomaar geel al rood kan ja, geven.
0: Het is een overtreding.
2: Het
0: hij
2: is gewoon
0: laat.
2: Een overtreding. Ik ben benieuwd wat daar nog mee gaat gebeuren. Lindhout te zien niet zoveel, maar hij luistert wel naar de VAR. Die is er naar aan het kijken. En als je hier eerlijk naar kijkt, Yannick, dan is dit een penalty.
0: Ja.
2: En dan is dit op zijn minst geel, maar misschien wel rood. Er zijn voor dit soort overtredingen rood gegeven.
0: Nou ja, weet je wat het is? Zo'n overtreding op het middenveld zou zeker een vrije trap opleveren. En ik vind dat altijd een hele goede maatstaf. Want er wordt heel erg paniekerig gedaan over penalties. Maar ja, dit is gewoon een overtreding in de 16. Ook al was de bal weg, ja, juist omdat die bal al lang weg was, was deze centrale verdediger veel te laat.
2: De check is overigens voor strafschop, niet per se voor rood.
0: Nee, hij gaat er in ieder geval kijken. Dus ja, dan vinden ze in Zeist. En ze is dan in ieder geval Jeroen Manschot en zijn collega naast hem. Dat dit een moment is waar Allard Lindhout op zijn minst naar moet kijken. Waarbij het advies is dat die moet worden gegeven. Ik vind het gek dat er al high fives worden uitgedeeld. Want Perisic die staat al een handje te schudden met Til en met Van Bommel en met Pepi. En Pepi wordt nu aangewezen om deze penalty al binnen te knallen. Maar hij moet nog wel worden gegeven.
2: Het is zo dat double punishment noemen ze dat. Hè? Rood en een penalty. Dat wordt niet heel vaak gegeven. Dan moet het voor een ongekend brute overtreding zijn. Ik zou zeggen dat dit dat niet is. Lindhout komt nu het veld weer op.
0: Ik vind van wel. Want
2: heeft
0: na
2: twee herhalingen zelf in ieder geval genoeg gezien. Jij vindt het rood en een pingel?
0: Ja.
2: Het is een pingel en het is...
0: Ja, hij gaat op zijn enkel staan.
2: Ja, het dus is geel. Hij pakt toch echt de gele kaart. Dus ik snap jou, maar dit zou volgens de regels klopt dit, zeg maar.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Het is in ieder geval een penalty voor PSV. En er is één iemand die bal al heeft gepakt en heeft klaargelegd. En die zou zijn tweede van de middag dan gaan maken. Want het is Ivan Perisic die het moet gaan doen. De blessuretijd van de eerste helft loopt overigens al tijden. Die is 1,5 minuut onderweg van de 2 minuten die het waren. Komen er dadelijk allemaal nog bij. Dat zijn allemaal randzaken. Want die penalty van PSV die moet zo meteen eerst nog genomen gaan worden. Perisic staat erbij. Pepi staat erbij.
0: Ja.
2: En Van Bommel staat erbij.
0: Ja. Ja, en ik zag Perisic zag ik net een gebaartje richting Pepi maken van, joh, ga jij eens even weg. Dus ik denk dat
2: nee,
0: hier...
2: Ja, maar hij gaat hem wel nemen. Ze wilden gewoon niet dat Pepi afgeleid werd.
0: Ah.
2: Die tactiek zie je tegenwoordig vaker. En als iedereen dan op afstand staat, dan krijgt Pepi, de spits van PSV, ik ging er al vanuit dat hij hem nam, want hij nam hem in de voorbereiding ook, de penalty ging nemen. En PSV hier op een nog ruimere voorsprong kan gaan zetten.
0: Aparte aanloop. 3 stappen naar achter, 2 naar links. Alsof hij een paard op een schaakbord een paardensprong maakt. Ricardo Pepi of Etienne Vaassen. Het wordt Ricardo.

0: Ricardo Pepi. Want hij gaat hem onberispelijk in de linkerhoek. En Etienne Vaassen gaat ook naar de linkerhoek. Maar ja, dan de linkerhoek van hem. Dus die ligt in de verkeerde. En daardoor staat PSV aan het einde van deze eerste helft. Deze spectaculaire eerste helft waarin heel veel is gebeurd. Op een 3-1 voorsprong. Ja, dan smaakt de thee of de ijsthee of de frisdrank of wat er dan ook wordt geschonken zometeen in de kleedkamer van PSV toch een stuk zoeter dan als die marge maar 1-0 was geweest. Of 1 doelpunt moet ik natuurlijk zeggen. Ricardo Pepi, ook hij is van de 0 af in deze wedstrijd. Hij maakt de 3-1 voor PSV.
1: Ja, met nog ongeveer, ik heb het heel even van elkaar afgetrokken, opgeteld, 1 onthouden. Officieel zou het nog ongeveer 1,5 minuut moeten zijn. En ik ben benieuwd wat Lindhout daar dan van maakt. Of dat hij die 1,5 minuut ook nog echt laat voetballen. Of dat hij het allemaal wel gelooft. Hij laat in ieder geval nog Groningen aftrappen. Uiteraard, die zullen nog wel een aanval mogen plegen. Doen dat met veel mensen vooruit, maar verliezen meteen de bal. Dan kan PSV met 3 man eruit, terwijl er maar 2 verdedigers van Groningen zijn. Perisic aan de rechterkant. Die moet hem afgeven op een van de 4 mensen voor het doel. Want Fernandes sloot nog aan, maar die kiest om zelf te schieten. En die bal die gaat de derde ring in. En dat is knap, want die hebben we nog niet eens. Dat komt nog over een jaar of 3-4. Nou, daar was hij dan zeker ingekomen. Want hij raakte met zijn rechterbeen volledig verkeerd nadat dat balletje opwipt. Anders had PSV hier vanaf de aftrap van Groningen 4-1 gestaan. Nu blijft dat bij 3-1 in een eerste helft die, nou ja, wat mij betreft aanvallend echt heel erg leuk is om naar te kijken. Dit nieuwe PSV, met toch heel veel oude spelers ook wel, heeft het fantastisch gedaan in die eerste helft. Verdedigend, piept en kraakt het. Maar daar zitten Kostic en Geertruiden nog voor op de bank. Ja, en als dit de voorbode is voor het nieuwe seizoen en je vergeet even de vorige 2 weken qua voetbal, dan is dit wel een mooie standaard om als dit een lat is.
0: Zeker. En jij noemt ze al, Geertruiden en Kostic. Misschien gaan we ze in de tweede helft wel zien. Ik ben heel benieuwd naar die tweede helft. Ook hoe PSV zich dan gaat weer tegen Groningen. In de eerste helft zag het er spectaculair uit. En halverwege staat het dus 3-1.

Week. Bij Glohem en Studio 040. Ja, we zijn live bezig met de wedstrijd PSV tegen Groningen. Met wat een kleine. Ja, met wat een aantal punten die. Ja, die goed gaan. 3-1 had ik vanmiddag al voorspeld dat het dat zou gaan worden. Maar ja, we zitten pas in de eerste helft. Dus het gaat de goede kant op, zou ik maar zomaar zeggen. Hey, ik heb een aantal goede platen meegenomen voor in de rust. Bijvoorbeeld deze. She Drives Me Crazy van de Fine Young Cannibals. Op Glow FM en Studio 040 natuurlijk bij PSV Live.

nieuwe muziek on tonight. Sylvia Bumpa. PSV Live bij Studio 040 en Glow FM. Ja, we proberen nog steeds een beetje contact te krijgen met het stadion, maar volgens mij zit iedereen op zijn telefoon. Ja, moet je ook niet doen, hè, op je telefoon zitten, want dan gaat hij stuk. Maar je begrijpt wat ik bedoel, toch? Hey, dit is de nieuwe plaat van Benjamin en Fresco. En zodra we dadelijk weer contact hebben met het stadion, dan ben ik bij je terug met Mark en Yannick. Zij zegt

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

0: of mijn...
1: PSV Live met, ja, hier op Glow FM en Studio 040. En we gaan gelijk even schakelen met het stadion. Ja, staan ze alweer op het veld, jongens.
2: Ja, sterker nog, ze zijn alweer begonnen, de tweede helft. 3-1 voor PSV, aftrap is geweest. PSV mocht dit keer aftrappen. Meteen een lange bal van Obispo die over de achterlijn rolt bij Groningen. Dat is mooi, want dan heb ik even de tijd om te vertellen dat er een wissel is geweest. Die arme Schreuders, die echt alle kanten van het veld kreeg te zien van Ruben van Bommel, is als rechtsback naar de kant gehaald. Voor hem komt Rente in de ploeg. Dat is eigenlijk een centrale verdediger. Ik dacht, gaan ze dan nu met 3 centrale verdedigers spelen? Maar nee, Rente is gewoon de man die aan de rechterkant staat. Maar ja, dit is dus ook niet van nature zo bewegelijk dat Ruben van Bommel hem niet voorbij zou kunnen lopen. Nu zullen we dat allemaal zien hoe dat gaat verlopen in de tweede helft. PSV dus 2 doelpunten voorsprong. PSV wel gewoon met dezelfde elf aan deze helft begonnen. Die ongetwijfeld er hetzelfde uit zal gaan zien als de eerste. Laten we het hopen. Als nu wel Groningen in de eerste aanval is met Van Bergen. Willemsson, dit kan meteen heel gevaarlijk worden. Kova met weer. Meteen binnen een minuut een hele belangrijke redding.
3: Ja, dat gaat het gezicht van deze wedstrijd misschien wel bepalen, hoor. Dat Kovar er toch een paar uitplukt.
2: Zo.
3: Want als je hier op 3-2 komt, als Groningen zijnde, ja, dan smaakt dat natuurlijk ook weer naar meer. Met nog nagenoeg een hele helft te gaan. En PSV zal opgelucht ademhalen, hoor. Die opluchting is van korte duur, want er komt natuurlijk een corner vanaf de linkerkant van Groningen. Kort. Die wordt weggewerkt door Guus Til. Heel makkelijk te verdedigen. Ja, de luchtmacht van Groningen stelt eigenlijk geen fluit voor. Ja, dus doen ze het maar kort bij over de grond. Maar ja, dan kan Guus Til ook wel heel makkelijk wegwerken. De afvallende bal is vervolgens dan voor Groningen. Guus Til zit daar dan ook weer tussen. Probeert Peppi te bereiken. Die duel aangaat met de linksback. Uiteindelijk komt de bal bij Etienne Vaassen uit. Die buiten zijn 16 staat. Kapt dan Peppi uit. Geeft dan de bal het middenveld maar in. Dan is het Tigo Land die deze bal niet bij zich kan houden. Datzelfde geldt vervolgens voor Noah Fernandez. Dan Tika de Jonge die de bal naar de rechterkant geeft. Naar de nieuwe man aan die rechterkant, Marco Rente. Die met Van Bommel te maken gaat krijgen. En dus andersom met name hopelijk. Het is Tijmen Blokzijl die de bal krijgt in het centrum van de verdediging bij Groningen. Geeft hem even mee aan Tigo Land. Die we niet heel veel in balbezit hebben gezien in de eerste helft. En daardoor ook niet echt heel erg een indruk van hem hebben gekregen. Hij kreeg een enorme kans. Kreeg een klutsbal voor zijn voeten in de 16. En had daar Groningen zeker een doelpunt kunnen bezorgen. Maar schoot de bal uiteindelijk in de oosttribune. Dat zullen de fans daar niet heel onprettig hebben gevonden. Terwijl Obispo doorglijdt op spits Willemsson. De afvallende bal voor Groningen is. Daar aan de linkerkant ruimte ligt. Is het even rondspelen. Uiteindelijk komt die bal bij Pelle Clement terecht. En kan via Wouter Prins Groningen verder opbouwen. Gelukkig wilde ik zeggen zit Perisic ertussen. Maar die steekt zijn voet niet uit. Waardoor Groningen nog steeds in balbezit is. Dan komt er een voorzet. Die wordt gekraakt door Flamingo. Gaat over de zijlijn. En Groningen komt toch weer redelijk brutaal uit de kleedkamer.
2: Ja, en dat doen ze vanaf de linkerkant nu. Inworp in twee instanties. Want, oh nee, de tweede inworp is toch, naar aanleiding van de vierde official die zich ermee gaat bemoeien, naar PSV gegaan. Maar inderdaad, Groningen sterk uit de startblokken in deze tweede helft. Dat deed het natuurlijk in de eerste helft ook. Die storm ging na een minuut of 5 liggen, ook al viel het doelpunt pas na 9 minuten. Dat was gewoon een slecht moment van PSV. Hopelijk is dat nu ook zo. Als Fernandez voor de tweede keer in korte tijd de bal verliest, maar dan is Sano daar om hem te helpen. En die kan in één keer naar Van Bommel. Van Bommel voor het eerst tegenover Rente. Nou, die rent hij net zo makkelijk voorbij. Voorzet van Van Bommel. Nee, Vaassen komt daar uitlopen. Maar die beukt tegen zijn eigen rechtsback aan. Dat is een overtreding van Vaassen in zijn eigen 16 meter gebied. Maar het is Rente die daar blijft liggen en vervelend blijft liggen. Die krijgt de knie van Vaassen in zijn nek, volgens mij.
3: Ja, Vaassen weet hoe dat gaat, hè?
2: Ja, zeker. Die heeft daar echt last van. Boah, ja, dit doet zeer. Het is zijn heup, denk ik. Zijn arm in zijn nek. Nou, het is veel pijn. Veel mensen die staan te zwaaien. Ook om de dokter. Je hebt verzorgers. En als het echt mis is, komt de dokter. Die komt nu kijken. Nou, dit is echt mis. Rent ligt met heel, heel, heel veel pijn op het gras. Dat wil niet zeggen dat PSV dadelijk die corner niet gaat krijgen. Maar betekent wel dat Groningen waarschijnlijk aan zijn derde rechtsback toe is zometeen.
3: Ja.
2: En dat Rente maar een minuut of 4 heeft kunnen voetballen.
3: Dat zou pijnlijk zijn, zoals deze hele situatie natuurlijk pijnlijk is. voor Marco Rente zelf.
2: Het was echt per ongeluk, ja. Want Vaassen probeert gewoon die voorzet van Bommel eruit te halen. Dat lukt ook, dus ja.
3: Nou ja, dat zal hij zeker niet op zijn eigen speler bewust doen. Het ziet er niet al te best uit. Hij wordt in ieder geval met zijn rug nu op het veld gelegd. Normaal gesproken heb je daar nog een stabiele zijligging voor. Dat is dan niet nodig. Hij grijpt naar het voorhoofd. Is wel aanspreekbaar. Dat is ook goed om te vermelden bij deze Marco Rente. Zij zegt er, Lars Lindhout staat er ook bij om de boel in goede banen te leiden daar. Het is Perisic die zich maar meldt bij de cornervlag. Daar wordt nu voor geapplaudisseerd. Van Bommel meldt zich bij Marco Rente. En die krabbelt dan nu zelf op. Gaat hinkend over de zijlijn. Ja, en dan...
2: Niet lekker uit, toch?
3: Nee, kan ik me voorstellen dat er een wisselspeler in wordt gestuurd. Maar ja, ze gaan het misschien toch nog even proberen. Of toch. Hij gaat achter de achterlijn liggen nu. Daar is dan de verzorging. En met die verzorging gaande komt er dan toch een corner voor PSV inderdaad. Perisic die de bal voorslingert. Het is 10 tegen 11. Het is Flamingo die kopt. En die kopt uiteindelijk over de goal heen. Ook die blijft daar dan liggen. Die schijnt dan ook geraakt te zijn. Zo zijn er veel personele problemen in de eerste paar minuten van deze tweede helft. Flamingo die zich beklaagt over het inkomen van Mark Singer. Centrale verdediger van FC Groningen.
2: Hij valt daarna nog over hem heen.
3: Ja,
2: daar zit hem de pijn. Hij landt op zijn hoofd.
3: Ja, Flamingo ziet er wel minder aangedaan uit dan Marco Rente van FC Groningen. Die loopt ook gelijk weer het veld op. Ryan Flamingo gaat zich weer melden in het centrum van zijn eigen verdediging. En gelukkig valt dat mee. En ook Marco Rente staat weer. Misschien dat hij dan toch het weer wil hervatten. Ook al komt daar wel een brancard aan. Maar ja, goed, als hij zelf staat, kan ik me niet voorstellen dat hij daar dan nu nog opgelegd wordt. Ben benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Het is voorlopig in ieder geval 11 van PSV tegen 10 van FC Groningen. PSV kopt de bal met Van Bommel even terug naar Maurus Junior.
2: Ja, het lijkt me als trainer toch ook wel verschrikkelijk dat je iemand eruit haalt, Schreuders, als een soort slachtoffer van Bommel. Dat het eerstvolgende slachtoffer na 3 minuten al is gemaakt. Want het gebeurt gewoon ook puur, omdat Van Bommel op pure snelheid iedereen vandaag de baas is. Nu is hij ook weer aan de bal. Inspelen op Mauro Junior. Alles en iedereen op de helft van Groningen. Obispo heeft het balbezit. Flamingo aan de rechterkant voelt nog even ook aan zijn hoofd en stuitje. Terwijl Sano de bal meegeeft naar de linkerkant. Dat is geen beste bal, maar daar is Van Bommel nog. Ja, die heeft nu geen directe tegenstander. Hij heeft dus alle tijd om die bal voor te zetten. Voor het feit dat hij alle tijd had, is dit een hele matige voorzet. Hij verovert hem vervolgens wel zelf weer terug. Mauro Junior inspelen op Flamingo, die nu instapt als extra middenvelder. Waardoor Fernandes heel even terug kan om de bal te ontvangen. Dat gebeurt allemaal. Dan is het inderdaad Rente die op de brancard is gestapt. Met de handen voor het oog. En is hier een grote kans voor Perisic. En is het 4-1 voor PSV. De assist is van Mauro Junior, die 2-3 linies oversteekt. High-fived met Perisic. En PSV op een wel heel veilige voorsprong van 4-1 zet.
3: Het was knokker daarna bij FC Groningen. Want Tika de Jonge en Tom van Bergen, die stonden echt te duwen tegen elkaar.
2: Ja, die vonden allebei dat ze het mannetje hadden moeten dekken.
3: Ja,
2: maar niemand die het deed.
3: Maar die gingen echt met elkaar op de vuist.
2: Ja,
3: dus, en dat blijft nog wel even doorgaan. Die blijven naar elkaar de huid vol schelden op dit moment. Het zijn jonge spelers allemaal. Niet de meest ervaren ploeg natuurlijk, FC Groningen. En dat is nu iets waar PSV van profiteert. En PSV in een, zou je zeggen, nu toch wel een veilige marge. Met een 4-1 voorsprong. Goeie goal hoor, door Ivan Perisic. Die weer belangrijk is voor PSV.
2: Administratie na dit doelpunt aan de kant van Groningen is dat inderdaad Rente naar de kant is gegaan. Van de brancard niet meer afgekomen. Voor hem in de plaats komt nummer 12 Nicolas Brandis. Dat is een Slovaak. En die is linksback. Dus die staat nu linksback. En Prins, die linksback stond, die staat nu rechtsback. Hebben we die wisseladministratie bij Groningen opgelost. En is het een derde persoon, Prins dit keer, die Van Bommel moet proberen af te stoppen. Maar dat lukt tot nu toe maar weinigen. Nu weer Van Bommel die hem meegeeft aan Mauro Junior. Ja, dit kan wel eens een hele grote uitslag gaan worden op deze manier. Want PSV is echt frivol. Nu een bal naar de rechterkant. Die is niet goed van Sano. Komt niet uit bij Perisic. Maar dan is daar Vaassen die hem inrolt naar de ingevallen Brandes. Die komt maar net aan. Daar zat Gustil bijna tussen. Brandes loopt helemaal door. Krijgt hem mee ook. Maar daar zit ook Flamingo wel tussen. Inmiddels bij PSV ook de nodige mensen aan het warm lopen. Mijnans loopt daarbij, Geertruida loopt daarbij. En ook Bajric Tarevic loopt daarbij. En dat vertel ik allemaal terwijl Groningen hier via Sano een corner af weet te troggelen. Die gaan ze nemen vanaf de linkerkant.
3: Ja, het is een stand waarbij je op een bepaald moment natuurlijk ook wel verwacht dat spelers speeltijd gaan krijgen. En dan moeten we natuurlijk gelijk denken aan de aankopen. Mijnans hebben we in de eerste paar wedstrijden van dit seizoen al wel gezien. Maar bijvoorbeeld Kostic en Geertruida zouden dan kunnen gaan debuteren voor PSV. Deze corner van Groningen vanaf de voor hen linkerkant wordt weer heel makkelijk weggekopt. Ja, je hoeft er eigenlijk niet eens iets over te vertellen over zo'n corner. Guus Til. En dan PSV dat eruit komt. Ja, dit is de kans. Dit moet een goal opleveren. Dit moet een goal opleveren. Dest geeft af. En dan is hij daar. Zou je zeggen. Dest, ja hoor. Ja, je kunt gewoon rustig achterover leunen en kijken naar zo'n aanval. En ook dit is de onervarenheid van Groningen. Dat helemaal wordt overlopen bij zo'n corner. Serginho Dest geeft af. Dan is het Van Bommel die rustig blijft. En de bal gewoon terugschuift. Dan is keeper Etienne Vaassen gezien. En kan Dest hem achter de verdediger die daar nog op de lijn staat langs knallen. En is het 5-1 voor PSV.
2: Eigenlijk is het enige dat nog aan deze middag ontbreekt een doelpunt voor Ruben van Bommel. Dat heeft hij eigenlijk na 3 assists wel gewoon verdiend. Hij is echt veruit de beste op het veld. Dit is overigens nog buitenspel of niet? Nee, net niet. Heeft ermee te maken. Er staat nog een speler achter Vaassen. Daar moet nu nog een lijn voor getrokken worden. Maar ik weet eigenlijk 99% zeker dat het gewoon goed is.
3: Hij telt erop.
2: En dat is ook zo. Ja. Vaassen hield de bal nog even bij zich. Maar de speler achter Vaassen fungeert dan als laatste man. En Vaassen fungeert dan ineens even als een soort van de laatste verdediger. Nou, daar bleef Dest bij dat balletje van Van Bommel prima voor. Dat was met meer geluk dan wijsheid, denk ik. Maar dat gebeurde wel. En dus is het 5-1 hier in Eindhoven. En vooraf werd deze tegenstander toch wel, gevreesd is overdreven. Maar er werd wel gepraat van, dit is niet zomaar een wedstrijd. Dit is wel gewoon tegen een ploeg die het seizoen heel erg goed is begonnen. Maar PSV speelt vandaag zeker aanvallend. En in de tweede helft ook verdedigend. Echt heel erg goed.
3: En heel erg in de verte hoorde je na de vijfde goal een voorzichtig 10-10-10. Dat was niet hatelijk bedoeld richting Groningen. Want dat was het toen PSV dat ooit voor elkaar kreeg tegen Feyenoord natuurlijk wel. Dat was gewoon prikken en duwen en stoten. En uiteindelijk kreeg PSV dat voor elkaar. Nu is het eigenlijk vooral een aanmoediging voor PSV om door te gaan. Met nog ruim een half uur op de klok. De 10 gaan ze normaal gesproken niet halen. Of er moeten echt hele gekke dingen gaan gebeuren. Maar een moment om aan het doelsaldo te werken en aan de stand te werken is er toch zeker wel. Terwijl Perisic nog maar weer eens zegt, doe maar rustig aan. Sano de bal terugspeelt naar Kovar. Perisic die er al 2 heeft gemaakt. Dest, Peppi en Blokzijl namens Groningen een eigen doelpunt. Waren de andere doelpuntenmakers, waardoor die 5-1 op het scorebord staat. En vergeet niet, het was Groningen dat op voorsprong kwam in deze wedstrijd. Met Willemsson die de 1-0 maakte. Nu Groningen weer in balbezit. Want ook verdedigend kan het nog wel een zwak ogen. Nu Tigo Land die de bal meegeeft aan de linkerkant. Daar is dan ruimte, wilde ik zeggen. Maar op het moment dat er ruimte lijkt te zijn voor David van der Werf om te schieten, staat Perisic voor zijn neus. Groningen gooit in, doet dat snel. Tigo Land in de as van het veld, in balbezit, geeft mee aan Tika de Jonge. Dan Van Bergen, die voeterend uit elkaar gingen na afloop van die 4-1 van Perisic. Daarna tot hun grote schrik dus nog zagen dat PSV ook nog de vijfde kon maken. Blokzijl, maar even teruggespeeld naar Etienne Vaassen. Dan zien we de warmlopers inderdaad actief bij PSV. Ik zie daar Geertruida nog niet bij. Maar wel,
2: ja, die heeft net even gelopen, maar die is wel weer gaan zitten.
3: Misschien dat hij wel zijn shirt uit gaat doen. Kostic is er in ieder geval wel bij. Bajric Tarevic zie ik. Ik zie Paul Wanner. Ik zie Dennis Mann. Ik zie Sven Mijnans. Zomaar wat namen die PSV, en dat is een enorme luxe, op de bank heeft zitten.
2: Nu een aanval van Groningen. Die gaat beginnen aan de linkerkant. Want ze blijven gewoon, en dat kun je te prijzen vinden, aanvallen met bijna alles en iedereen wat ze hebben. Tika de Jonge speelt nu achterin. Blokzijl is vooraan, maar Tika de Jonge wil dan iemand inspelen, maar heeft zelf denk ik niet echt door wie. En speelt de bal zomaar over de zijlijn. Inworp dus voor PSV, dat nog een half uur heeft om nog wat doelpunten te maken. En ook wel, dat klinkt heel gek bij een 5-1 stand, Janiek, maar ik meen het wel, wat automatisme er nog meer in te slijpen. Ja. Want zonder Veerman, zonder Saibari, dit is toch wel een nieuw middenveld voor PSV. En het is goed als je 5-1 voorstaat, want dan kun je ook, nogmaals, hoe gek het ook klinkt, wat dingen uitproberen. Nu weer weer Van Bommel. Van Bommel naar binnen, tikt hem tegen zijn directe tegenstander aan. Het was overigens Guus Til die dat deed. En die tikt hem over de achterlijn. Dan wordt er heel hard geapplaudisseerd omdat Geertruida gaat warmlopen. Ja, dat vinden ze leuk hier in het stadion. Ze hopen natuurlijk dat hij zijn eerste minuten gaat maken. Er is veel gezegd over die transfer. Tuurlijk zijn Feyenoord supporters boos en teleurgesteld. Dat zouden we andersom ook zijn. Daarin ging veel, of in ieder geval een deel, veel en veel te ver. Hopelijk is door Giovanni van Bronckhorst, die ook zei, wij wilden wel, maar we konden het niet betalen. Door Geertruida zelf en door de woorden van Peter Bos, de angel daar wordt uitgehaald. En is hij gewoon een hele goede aanwinst voor PSV. Heeft zijn eigen liedje ook al, volgens mij, wat nu ingezet wordt. En als PSV dan de volgende avond wil inzetten, ging dat blijkbaar ten koste van een overtreding die Guus Til maakte op Tika de Jong. Vrij trap die totaal op de verkeerde plek door Groningen wordt genomen. Maar het mag allemaal. Lindhout wordt bij 5-1 ook wel wat soepeler natuurlijk. Al is het al een van de soepelste scheidsrechters die we in het scheidsrechterskorps hebben. En dit begint toch wel te rieken, Yannick, naar dat dit dan het nieuwe PSV is. En hoe bevalt dat dan?
3: Ja, als het in het zonnetje is en op een lekkere zondagmiddag en er weinig weerstand is, dan is het allemaal heel lekker. En daarmee zeg ik,
2: er was niet weinig weerstand. Ik vind dat PSV ook wel echt goed voetbal.
3: Nee, ja, dat klopt. En we hebben wel weerstand gezien, maar daar was dan Kovar goed voor de reddingen. Ik probeer ermee te zeggen dat het nu heel mooi is. En dat ik hoop dat PSV dit stabiel gaat laten zien. En in de verdediging, en dat weten we natuurlijk, dat hebben we tot in de treuren benoemd. En daar zijn de aankopen ook voor gehaald. Moet het allemaal echt nog veel beter. Die automatisme waar jij het over hebt, ja, die moeten allemaal nog veel beter. Sano, Flamingo, Obispo, ze moeten allemaal nog van elkaar leren weten wat ze allemaal doen. Als ze ook allemaal op het veld blijven staan, zodra Geertruida echt klaargestoomd is voor een basisplaats. Misschien dat Kostić ook wel basisspeler wordt bij PSV. Dat zou allemaal maar zo kunnen. Er zijn mogelijkheden genoeg voor PSV om te sleutelen aan het elftal. En te sleutelen aan de veldbezetting. En ja, te sleutelen aan wat jij inderdaad terecht zegt. Het nieuwe PSV zonder Saibari, zonder Veerman. Dat gaat zeker schelen. En Peter Bos zei dat terecht in aanloop naar dit duel. PSV weet zichzelf eigenlijk altijd wel weer te hervinden. We weten nog toen hij het stokje overnam van Ruud van Nistelrooy. En zelfs Fred Rutte nog even interim. Na afloop van die laatste wedstrijd dat Xavi Simons toen zijn vertrek bekend maakte. En toen moest PSV ook in één keer zijn beste speler gaan vervangen. Nou, we weten hoe dat allemaal is afgelopen. Maar nu Van Bommel. Die wordt weggestuurd. Krijgt hij dan zijn doelpunt nog? Hij geeft hem af. Peppi, nee!
2: Oh, Peppi, wat doe je?
3: Oh, ja. Hij kreeg de bal van Bommel. En daar was Etienne Vaassen dan heel dichtbij. Dan probeert Peppi hem te ontspelen. Maar is daar dan in één keer toch nog een speler van Groningen die het hem blijkbaar moeilijk genoeg maakt om de bal net naast te tikken. Je gunt Peppi ook gewoon zo'n velddoelpunt, zoals je Van Bommel dat ook gunt. Hij gaat er goed voorbij bij de keeper, maar dan wordt hij toch nog aangeraakt door de keeper en schiet hem tegen de verdediger aan. En uiteindelijk via de voet van Peppi zelf gaat hij over de zijlijn. Jammer voor hem, jammer voor de spits van PSV, die al wel gescoord heeft uit een penalty die terecht werd gegeven in de eerste helft. Maar je gunt hem en Van Bommel absoluut nog een doelpunt.
2: Dat kan altijd nog, want het is nog 28 minuten. Er zijn er al 5 gevallen, maar dit gaat niet de laatste zijn. Want ook de spelers die zometeen willen invallen, ik kan me voorstellen dat Bajric Tarevic of Dennis Mann bijvoorbeeld gaat invallen. Ja, die willen dan ook nog wel onderdeel zijn van een doelpunt om te laten zien wat zij kunnen. En Groningen lijkt wel echt uitgeblust. Ook nu weer. Dest kan gewoon een voorzet geven. Die komt dan wel net niet aan bij Van Bommel. Dan wordt er nog wel weggekopt. Guus Til vangt op in het 16 meter gebied van Groningen. Legt de bal dan heel even terug. Dat doet hij op Mauro Junior. Mauro Junior op Sano. Sano, echt een heerlijke aanvulling voor PSV is dat vandaag gebleken. Als die alle wedstrijden zo speelt met zoveel loopvermogen. Verdedigend en aanvallend goed. Fernandes ook weer echt heel sterk. Ja, dan is dit een middenveld om van te smullen. Nu Peppi weer ingespeeld in het 16 meter gebied. Maar daar is het wat druk. En als je hem dan niet in één keer helemaal dood onder controle hebt, dan is het heel lastig. Nu weer een aanval met Sano. Afleggen Fernandes bij de tweede paal. Staat Til nog, maar hij kiest voor een rollertje op het doel van Vaassen. Ja, dat zal de keuze niet zijn geweest. Maar dat is wel de uitwerking die zijn keuze had. Dan kan de keeper van Groningen hem snel uitrollen. Doet dat ook. Het lijkt alsof Groningen het belangrijk vindt om nog een tweede te maken. Want die gaan meteen weer met z'n allen in de aanval.
3: Ja, een soort Peter Bos-achtige tactiek kiezen zij. Blijven aanvallen, ook al staat het 5-1. Misschien dat we richting Arsenal-PSV-achtige cijfers gaan zometeen. Toen bleef PSV natuurlijk ook maar doorgaan. En bleef Arsenal doorgaan met scoren. Misschien dat PSV dat zelf kan bewerkstelligen. Dus de bal wordt ingespeeld bij Tigo Land. Ja, matige paas hoor. Sano,
2: nee,
3: dan lijkt me dit buitenspel.
2: Nee, er stond hier nog één.
3: Ja, dan kan Peppi de bal meenemen aan de linkerkant. Had hij misschien wat sneller richting de goal kunnen draaien. Nu Van Bommel, die schiet maar eens. Oeh, ja. Hij heeft kanon en buskruid in zijn schoenen. En schiet die bal uiteindelijk net over de goal. Als Etienne Vaassen die bal over zijn oren hoort suizen. En ja, daar was geen houden aan geweest hoor. Van Bommel, een geweldige wedstrijd tot nu toe. En ja, je hoopt eigenlijk dat hij dat nog gaat bekronen met een doelpunt voor zichzelf. Want hij heeft er al zoveel klaargelegd voor al die anderen. Dat eigen doelpunt van Blokzijl. De bal van Perisic. De bal van Dest. De ene na de andere assist komt van Ruben van Bommel. En wellicht dat hij dat nog in het restant van dit duel kan bekronen. Maurus Junior heeft de bal. En dat is op eigen helft. Speelt Ruben van Bommel nog maar weer eens aan. Bal terug naar Mauro. En dan eventjes Kovar aangespeeld. PSV speelt rond en zoekt weer naar mogelijkheden om richting de helft van Groningen te gaan.
2: Ja, op de een of andere manier lijkt het alsof Groningen die elfde speler niet meer heeft toegevoegd. Want bij PSV staan ze elke keer met een paar passen vrij. Nou, dan is hier weer een lange bal op Van Bommel. Want ook Prins, ja, die is hem de hele tijd kwijt. Ook nu weer Prins, Van Bommel, Van Bommel. Duwen, trekken. Ja, Van Bommel kwam er net niet voorbij. Maar had 3 meter achterstand toen hij begon met sprinten. En toen hij er was, toen waren ze zo'n beetje gelijk. En is dit wel echt een overtreding inderdaad. Gustil daarbij betrokken. En dan komen hier de wissels aan, ook bij PSV? Nee, voornamelijk nog bij Groningen. Daar staat in ieder geval Elvis van der Laan, centrale verdediger, klaar. Ik ben benieuwd voor wie hij er dan in gaat komen. Eigenlijk wie er bij Groningen uit zijn lijden verlost gaat worden. Oh, nou, dan is eerst de nummer 9 Wilhelmsson die eraf gaat voor Elvis van der Laan. Dat is dus een verdediger, een Zweedse verdediger. Die komt erin. En dan gaat ook, even kijken, Van der Werf eruit. En voor hem in de plaats komt Odrijka. Dat is een Zweedse rechtsbenige, nou ja, spits. Rechtsbuiten die veel naar binnen wil trekken. Dus dat zal gaan gebeuren. Die zal voorin gaan spelen. En Elvis zal wat meer achterin gaan spelen. Zo is de elf van Groningen ook weer compleet. Nou, en dan denkt Peter Bos, als er dan toch gewisseld gaat worden, ga ik het ook doen. En dan gaat de man of the match, Ruben van Bommel, van het veld af. 3 assist van de 5 wist hij nou ja, te maken. En dan tel ik dus zeker ook die van het eigen doelpunt mee. Dat is mooi voor hem in de plaats. Boehemdi en ook Paul Wanner staat klaar om in te vallen. Daar moet het bord nog voor omhoog. Dat gebeurt nu. En Fernandes, vorige week nog licht geblesseerd en daarom er niet bij, kan nu een uur voetballen. Meer zelfs, bijna 70 minuten vervangt. Gaat eraf voor hem. Een dubbele wissel dus ook bij PSV.
3: Ja, de handen en terecht op elkaar. Staande ovatie. En dat al in de 67ste minuut voor Ruben van Bommel. Waarvan je hoopte dat hij zichzelf nog een cadeautje zou geven door een treffer te maken. Maar hij zal met alle tevredenheid terugkijken op dit duel. En dat zal Peter Bos toch ook doen. Want wat speelde hij FC Groningen aan gort? Eigenlijk zelf. En dat maakte zeker in de eerste helft het verschil. Waardoor PSV uiteindelijk snel kon uitlopen in de tweede helft naar 5-1. Het klinkt alsof ik al deze wedstrijd aan het analyseren ben. Maar ja, er zijn nog ruim 20 minuten te gaan. Dus
2: ja, het voelt alsof het als een soort als het uit gaat.
3: Ja, ja, nou ja, misschien dat we nog wat leuke dingen te zien krijgen. Dat kan bijvoorbeeld met Emir Bouhemdi. Want die heeft vaak nog wel wat spectaculairs wat hij kan laten zien. Komt nu het veld natuurlijk ook in. Omdat Suhaib Driouche niet bij de selectie zit. We weten dat hij bezig is om een transfer af te ronden. Dat heeft hij al een keer eerder gedaan. Was al naar Schotland gevlogen om speler te worden van Rangers. En dat gebeurt niet. Hij lijkt nu bij Celta de Vigo speler te gaan worden. En nou ja, dat is voor alle partijen denk ik uiteindelijk mooi. Zelfs voor Bouhemdi, want die krijgt dan meer ruimte om dit soort acties te laten zien. Probeert mee te geven aan Sano, dat mislukt. Dan is het Elvis van der Laan die de bal terugspeelt. Schitterende voorname overigens, Elvis. Etienne Vaassen die meegeeft. Dan de bal naar de linkerkant. Willemsson, die vervangen is daar door Ondrejka. die de bal van zijn voet laat springen. En via Kovar gaat de bal bij Mauro Junior belanden. Boehem die terug naar Mauro Junior. Wanner wijst en kijkt en geeft aan dat de bal naar de rechterkant moet. Deuren gedaan. Perisic kopt de bal terug naar Kovar. Dan gaat de bal opnieuw naar de Kroaat. Die veelal als rechtsback staat. Dest staat veel hoger eigenlijk in dit duel. Bekroonde dat ook met een doelpunt. De meest recente treffer van PSV, de 5-1. Nu is het Mauro aan de linkerkant. Meegeven. Boehem die heeft daar ruimte. Het is Vaassen die ver uit zijn goal is. Daar is Boehem die nu voorbij. Maar dan belandt hij bij de cornervlag. Lens scoorde zijn bal nog wel eens. Nu is het door de benen van Elvis van der Laan. Goed gedaan door Boehem die. Uiteindelijk Sano die de bal kan oppikken. Meegeven aan Mauro. Dit zijn van die momentjes die nog wel even wil zien aan het einde van zo'n spectaculair duel.
2: Ja, jij zegt het einde, maar we zijn net op 3/4.
3: Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Ja, nee, zeker.
2: We hebben nog even te gaan. En dat is in dit geval positief, want het is leuk om naar te kijken. En de spanning in de wedstrijd komt er niet meer in. En dan komen de mooie momenten ook naar boven met Flamingo, die hem nu meegeeft op Perisic. Die kap hem terug naar zijn goede linkerbeen, wil dan voorzetten. En dan is dat kappen net even te laat geweest. Perisic zegt, ik raakte hem als laatste. Dus het is een inworp voor Groningen. Nou, dat is sportiviteit die je bij een 5-1 prima kunt dan kun je het veroorloven. Zo, kom lekker.
3: Veroorloven bedoel je?
2: Veroorloven, ja, precies. Nou, ik wilde het zeggen, maar het kwam mijn mond niet uit. Nu is het alsnog een inworp voor Groningen dus. Die wordt genomen, een metertje of 20 vanaf de achterlijn. Dat is vanaf de linkerkant. Dan is daar veel ruimte. Maar lost Groningen dat heel slecht op. Dat is echt een hele matige inworp voor Brandies, die hem eigenlijk zo in de voeten van een PSV'er gooit. Het was Dest in dit geval. Die heeft de bal nu aan de voet. Obispo terug naar Kovar, die PSV, toen het nog wel spannend was, echt een paar keer goed op de been heeft gehouden. Zeker bij 1-1 en daarna ook nog een keer bij 3-1 net na rust. Twee hele belangrijke reddingen. Dus ook zijn onderdeel in deze wedstrijd is echt wel belangrijk geweest. Als Sano nu de bal meegeeft weer in het centrum, daar is Gustil nog altijd. Dan wordt die bal weggewerkt door Van der Laan over zijn eigen hoofd. En die bal gaat dan over de achterlijn, waarmee het weer een corner is voor PSV. Er wordt nog een keer heel zachtjes 10-10-10-10-10-10-10 gescandeerd. Dat lijkt me wat veel van het goede in nog 20 minuten. Maar wie weet dat er uit deze corner de 6-1 kan vallen. Het is weer Perisic die deze vierde corner van de wedstrijd gaat nemen. Vanaf de voor PSV linkerkant indraaien met zijn rechterbeen. Dat is knap. Hij neemt de corners van de linkerkant met rechts en van de rechterkant met links. Nu komt die bal strak voor. Weggekopt. Boehem die vangt op halverwege de helft van Groningen.
3: Dan kan hij opnieuw naar Perisic. Kan die het juiste been voor zichzelf uitkiezen. Dat wordt zijn rechter. Nou, geeft hij mee met zijn linker aan Til. Die moet dan met zijn linker voorzetten. Dat is bij hem niet zijn sterkste been. Uiteindelijk opgevangen door Boehem, die ingespeeld op Peppi. Die, moet ik zeggen, ook wel een goede wedstrijd speelt. Laat zich veel zakken uit de spits. En dat was wel de kritiek die er in de afgelopen duels was. Dat hij eigenlijk weinig aanspeelbaar was. En ook weinig in het spel zelf meedeed. Nu doet hij dat een stuk beter. En dat zorgt ervoor dat er veel meer dynamiek ook in het aanvalsspel van PSV te zien is. Ja, ook hij moet gewoon knokken om zijn plek te veroveren. Met bijvoorbeeld Mijnans, die ook wel zou willen spelen. Dan zou je bijvoorbeeld met Til als spits willen spelen. Gustil, die nu in balbezit komt, meegeven aan Boehendi. Die wil dan in één keer doorgeven aan Mauro Junior. Dat is te mooi gedaan. Pika de Jonge, dan alsnog Boehendi. Goed doorgeknokt op de achterlijn. Meegeven, uiteindelijk is het Blokzijl die de bal over de achterlijn tikt. Komt er dus opnieuw een corner voor PSV. Mag opnieuw Ivan Perisic zich daarvoor gaan melden. En is het wachten op een 6-1. En denk ik ook wachten op een invalbeurt voor Geertruida. Want ik denk dat het publiek dat ook nog wel mooi zou vinden.
2: Dat denk ik eigenlijk ook. Kijk, het is ook wel zo. Jij noemde net Peppi. En dat Til misschien in de spits kan. Maar zolang Peppi, terwijl Perisic deze corner dan toch maar met zijn linkerbeen gaat nemen dit keer. Als hij er elke wedstrijd vanaf nu eentje maakt, gaat hij er niet meer uit. En dan maakt hij er 33 in het seizoen.
3: Ja.
2: Dan zal Peter Bos tevreden zijn. Als de corner nu komt vanaf de linkerkant. Ja, dit is een matigere bal van Perisic. Die weg wordt gewerkt door Groningen. Maar dat wordt wat wild gedaan. Waardoor Dest kan opvangen. Dat is de achterste man van PSV. Boehem die ingespeeld. Perisic wil hem hebben. Maar Boehem die durft het niet aan om die bal over 40, 50 meter te verplaatsen. Met nog zoveel PSV'ers uit positie. En hoe mooi die paas ook had kunnen zijn. Denk ik eigenlijk dat hij daarmee de goede keuze maakt. Dus nu Flamingo wordt ingespeeld. Die staat aan de zijlijn geplakt aan de rechterkant. Mauro staat even aan de andere kant. Die geeft nu zo'n bal als dat Boehem die net had kunnen geven wel. Dit keer op Gustil, maar die is te hard. Rolt over de achterlijn. Dan is het een doeltrap voor Groningen. Waar de shirtjes worden uitgetrokken. Het rumoer wordt groter. Want is het dan Geertruida die dat heeft gedaan? Het antwoord is nog niet. Er komen twee andere wissels in. Zometeen bij PSV. Als Groningen de doeltrap al lang wel weer heeft genomen. Vaassen daar zijn directe tegenstander probeert uit te spelen. Dat ook nog een soort van half lukt. En dan glijdt Obispo bij de bal die Vaassen inspeelt uit. Waardoor Groningen door kan met aanvallen. Dat gaat dan dwars door het centrum. Dan naar de linkerkant. En dan zijn ze er bij PSV beu. En kunnen die wissels plaats gaan vinden. Want die bal is over de zijlijn.
3: Er gaat wel een andere aankoop van PSV debuteren. En die luistert naar de naam Kostić. Hij... gehaald echt als linker winger. Dus ja, zou als linksback kunnen spelen. Zou ook zo'n beetje als opkomende man kunnen spelen. Mauro Junior gaat er vanaf. De aanvoerder. Dan gaat de band ook naar iemand anders. Ik denk naar Ivan Perisic normaal gesproken. Maar Mauro Junior wordt toegezongen. En Kostić er dus voor PSV bij gaat komen.
2: Perisic moet er ook af. Dus hij had de band al om de hand van Perisic gedaan. Dat was wel grappig. En die moest er weer vanaf. Want ook hij moet eruit en nu heeft Tillem.
3: Dan heeft Mauro zijn werk goed gedaan. En heeft Perisic het ook goed gedaan. Perisic er inderdaad af. Dennis Mann komt voor hem in de plaats. Zo heeft PSV 4 wissels geplaatst. Is er nog eentje die in zou kunnen vallen?
2: Misschien zou
3: dat hij rug nummer 2 heeft. Ja. Zou zomaar kunnen.
2: Interessante wissel vind ik dit wel, Yannick. Dennis Mann voor Perisic. Omdat jij net terecht, en ik zei dat in de eerste helft ook al... Perisic verdedigde meer dan Dest. Ja, dat ga je in deze combinatie niet zien. Dat Dennis Mann alle verdedigende taken van Sergio Dest gaat uitvoeren.
3: Nee, dus gaat Dest nu inderdaad weer wat meer naar achteren. Ben ik ook wel benieuwd of PSV misschien nog wat meer naar een echte rechter winger zoekt. Om Perisic eventueel te ontzien. En om Dest ook wat meer mogelijkheden te geven om zichzelf daarin te ontwikkelen. In dat aanvallende gedeelte van het spel. Of tenminste, om zich daarin te ontwikkelen. Dat heeft hij geweldig onder de knie. Maar om daar meer gebruik van te maken. Terwijl Dest de bal inspeelt op Til. Til weer naar Dest. Hebben we nog een kwartier te gaan in deze tweede helft. En in deze wedstrijd. Het staat 5-1. En hier komt Kostić voor het eerst in balbezit. Filip Kostić mag dan debuteren tegen zijn oude eredivisieploeg. Drijft de bal op. Geeft mee aan Bouhemdi. Dan kan die eventueel een voorzet plaatsen. Daar kiest hij niet voor. Kiest even voor de bal terug naar Obispo. Staat Kostić nu aan de linkerkant geplakt. Bouhemdi wat meer aan de binnenkant. Sano meldt zich erbij. Kostić die ook vanaf daar een slingervoorzet zou kunnen plaatsen. Kiest even voor de combinatie met Bouhemdi. Zo zijn daar twee invallers te zien. Dan speelt PSV eventjes de bal rond met Obispo. En Flamingo die de bal krijgt aan de rechterkant. Dan zou Dennis Mann aangespeeld kunnen worden inderdaad. Die kan dan zijn directe tegenstander gaan opzoeken. Wordt teruggedrongen. Levert de bal in. Dan is er een miscommunicatie bij PSV. Obispo verwachtte eigenlijk dat een middenvelder naar die bal toe zou gaan. En die middenvelders verwachten dat Obispo zou komen. Nu mogelijkheden voor Groningen op de rand van de 16 meegegeven. Maar te hard om Tom van Bergen nog weg te steken. Kovar, die een goede wedstrijd keept, zit er weer tussen. En dus PSV weer aan de rechterkant in balbezit.
2: Ja, wat geven beide ploegen ongelooflijk veel ruimte weg. Nu ook Groningen weer als Dester van Doris. Til is mee. Ja, die krijgt een zetje waardoor hij net niet bij die bal kan. Wil daar een vrije trap voor. Maar Lindhout fluit voor dat soort dingen vandaag eigenlijk nooit. Dus ook nu niet. Maar als PSV echt had gewild, had het hier zo 6, 7, 8, 9, 1 kunnen maken. Maar het houdt voor mijn gevoel nu een beetje in. En dat geeft Groningen juist de ruimte om af en toe aan te vallen. Ook nu weer aan de linkerkant is er ineens heel veel ruimte voor de Groningers. Bal komt voor en bijna een eigen doelpunt van Kostić.
3: Was een wonderlijke eerste goal geworden in het shirt van PSV.
2: Nou, zeg dat. En dat gebeurde allemaal omdat vanaf de linkerkant Ondrenka doorkwam. Ja, er is gewoon heel veel ruimte. Daardoor kun je ook nog niet zeggen dat PSV dit niveau in iedere wedstrijd zomaar op de mat kan leggen. Maar tegen een ploeg zoals Groningen, die ook gewoon lekker aanvallend speelt. En als er ruimte is, dan werkt dit perfect. Het staat niet voor niks. 5-1 in de 78e minuut. Met dus een corner voor de Groningers vanaf de linkerkant. Tika de Jonge gaat de bal voordraaien met zijn rechterbeen. Nog altijd meer lengte bij PSV. Zo'n bal zou er dus niet in mogen gaan. Gebeurt ook niet. Als Obispo de bal wegkopt. Bouhemdi er achteraan rent. En is hij er dan net eerder bij dan zijn directe tegenstander Brandis? Nou, nee, is het antwoord. Brandis is net een metertje eerder bij die bal. Tikt hem terug naar Vaassen. Krijgt hem vervolgens ook zelf wel weer terug. Komt de bal weer in de voeten op het middenveld van Clement. Die veel zwerft over het veld. De Jonge naar Blokzijl. Dat is allemaal nog op de helft van Groningen. In de middencirkel nu Blokzijl met de bal aan de voet. Weet niet zo goed wat hij ermee moet. En geeft de bal dan maar aan Elvis van der Laan, die nu als rechtsback is opgesteld. Sinds het vertrek van Van Bommel is hij de man die Bouhendi het leven zuur moet maken. Clement nu wel heel even aan zijn linkerkant tegenover Dennis Mann. Halverwege de helft van PSV met een voorzet die eruit wordt gehaald door Kostic. Kostic naar Bouhendi. Bouhendi kapt wat en draait wat. Het duurt allemaal net even te lang. Maar als Des de bal dan heeft, speelt hij hem wel in één keer door naar Mann. Nu is er veel ruimte weer voor PSV. Mann zijn directe tegenstander kwijt. Drie man voor het doel. Oh, hij mag hem niet gaan voorzetten. Want hij wipte die bal blijkbaar op en tikte hem daarna mee met de hand. En dat mag niet.
3: Nee, dan wil die speler van Groningen een ingooi. Maar ja, dat krijg je eigenlijk nooit voor een hensbal. Dus is het een vrije trap. En horen we het publiek weer, omdat Geertrui daar weer richting de cornervlag aan het chasen is. En daar de laatste opwarming gaat doen. Opwarming is in die schaduw geen overbodige luxe. Maar in het zonnetje zal het straks best lekker vertoeven zijn. Als hij dan het veld gaat betreden, dan zou dat maar zo kunnen. Terwijl Flamingo goed doorgaat op de bal. Sano in balbezit komt. Speelt ook wel een goede wedstrijd. En dat kan nog allemaal veel beter als ook hij de automatisme gaat krijgen. Bouhendi, de 16 in. Bouhendi, die de vervanger dus is van Ruben van Bommel. Haalt er een corner uit. Goede invalbeurt ook weer van hem hoor. Ga er maar aan staan om de beste man van het veld te vervangen. En dan ook nog dreiging op de mat te leggen. Dat doet Amir Bouhendi uitstekend. En dan komt er een corner vanaf de linkerkant van PSV. En is het Kostic die deze bal mag gaan voorslingeren. 10 minuten nog te gaan tot aan de 90. En die gaan dus in met een corner van PSV vanaf de linkerkant van het veld. Kostic die deze voorslingert bij de tweede paal. Flamingo kopt. Ja, kopt eigenlijk terug naar Bouhendi. Maar die stond er voor het eruit halen van een aanval. Kostic opnieuw. En dan Flamingo in de handen van Etienne Vaassen. Goeie kopbal. Net te weinig kracht om het Vaassen echt moeilijk te maken.
2: Ja, daarmee ook een goede vangbal van hem. Ook een goede uittrap. Daar staat hij bekend op. Maar Bouhendi verdedigt goed mee. Dan schiet hij hem eigenlijk wat blind weg daarna. Zat er eerst goed tussen. Had hem zomaar in kunnen leveren. Of Peppi of Til die voor hem stonden, deed dat niet. Dus is de bal weer voor Groningen. Dat in een, vind ik, prachtig uiten nu speelt. Dat wel.

0: dan zijn directe tegenstander nog een keer uit en wil dan per se in de korte hoek zelf. Maar stond zo'n beetje al op de achterlijn. Dat was wat ingewikkeld. Misschien zelfs ook wel te ingewikkeld om te proberen. Redding van Vaassen. Weer een corner. De zevende zometeen voor PSV. Wil Groningen dan nu zijn wissel doen? Want er staat een speler klaar. Of kiezen ze ervoor om dan eerst de corner te laten nemen? Dat lijkt me verstandiger. Dat gaat ook gebeuren. Wil PSV dan wel zijn wissel doen? Want daar staat de nummer 2 klaar. Deze transfer bleek geen optelsom te zijn. Maar 1-1 bleek toch 2. Want hij was ineens hier. Geertruida, maar ook hij mag er nog niet in. De corner komt eerst. Maar PSV verzamelt zich daar bij de tweede paal weer. En dat mag allemaal niet van Lindhout, omdat het net buiten het veld was. Nou, dan komt de corner daar van Kostic. Strak ingesneden bij de eerste paal. Meteen weggewerkt ook bij de eerste paal. Waardoor de corner nog een keer kwam. Het was trouwens Dennis Mann die de corner nam. Die gaat dat ook nu weer doen, want die stond er toch nog. Nog altijd niet die wissels. Nu Bohemdi die zich kort komt aanbieden. De lange mannen die nog altijd rond de 5 meter staan van Groningen. De bal moet een stuk hoger. Deze werd makkelijk bij de eerste paal weggewerkt. Die komt ook hoger, maar dan is het weer een makkelijke vangbal voor de keeper van Groningen.
1: En dat is Etienne Vaassen. Even de bal in de handen houden. Wilde meegooien, maar ja, zag toen dat alle PSV'ers ook keurig meeliepen. Zo is het verdedigend ook wel een stuk meer onder controle hoor in de tweede helft. Zeker. Bij PSV. Dat moeten we dan ook wel zeggen. In de eerste helft kreeg PSV veel kansen tegen. Was het Matthee Kovaar die PSV toch nog een paar keer behoedde voor een tweede of misschien zelfs een derde tegentreffer. PSV uiteindelijk er eentje moeten slikken met Willemson. En er vervolgens 5 gemaakt. Als PSV er nog eentje bij maakt, staat het in zijn eentje op de tweede plek. Nu moet het de tweede plek qua doelsaldo nog delen met Go Ahead Eagles. Dat maakt allemaal niet uit na 3 wedstrijden. AZ is soeverein nog tot nu toe. Heeft 9 uit 3. Daardoor kan PSV vandaag geen koploper worden. Maar werkt het wel aan het vertrouwen, aan het doelsaldo en aan de positie op de ranglijst. De bal gaat over de zijlijn. Groningen mag gaan gooien. En dan is dit het moment waarop PSV gaat wisselen. Eerst gaan we de wissel zien bij Groningen, waar Tika de Jonge van het veld afgaat. Maar zometeen gaat er een heel groot gejuich en applaus komen voor de nieuwe man van PSV. De Jonge van Zuid, die naar het zuiden is gekomen. Die een ander rood-wit shirt ook al een keer wilde proberen. En dat nu gaat doen bij PSV. Hier in het zuiden wordt er gescandeerd. Geertruida, Lucharel Geertruida gaat erin komen voor Armando Obispo. Een kind van de club gaat eraf bij PSV. Een kind van de club, maar dan van een andere club. Wellicht gaat erin komen bij PSV. Maar dat maakt ons allemaal helemaal niks uit. Het is een hele goede speler, een goede verdediger. En daar gaat PSV nog een hele hoop plezier aan beleven. Om te beginnen nu, want hij mag nog 5 minuten meedoen bij PSV.
0: Ja, opvallend wel dat hij voor Obispo komt. Obispo staat nu in zijn eentje helemaal voorin van Bergen te dekken. Als een soort mandekker. En Geertruida staat eigenlijk niet eens echt links van hem. Maar veel meer om hem heen om daar zijn voetballende kwaliteiten en zijn opbouwende kwaliteiten te laten gelden. En zal ongetwijfeld ook even moeten wennen aan van alles en nog wat binnen dit PSV. Te beginnen met deze, 6 minuten, komt nog wat blessuretijd bij. Dennis Mann, dat eerst maar is, wil weer zijn directe tegenstander voorbij, maar ja, als je het dan vergelijkt met hoe Ruben van Bommel dat toen straks deed en hoe Dest dat in combinatie met Perisic deed, dan is Dennis Mann toch niet heel erg lekker aan het seizoen begonnen. Is natuurlijk nooit omstreden geweest. Heeft heel veel gespeeld, heeft heel veel goede dingen gedaan voor PSV, maar tussen hem en Barikarevic is het nooit één iemand die altijd maar zeker was van zijn plek. En als Van Bommel bijvoorbeeld zo voetbalt zoals vandaag, ja, dan is hij dat natuurlijk wel. Ik ben heel benieuwd wat daar nog gaat gebeuren bij die zijkanten van PSV. Als Groningen nu het balbezit heeft met een lange bal naar de rechterkant. Daar laat Bohemdi zich toch door Elvis van der Laan een beetje uit de rug lopen. Maar lost dat in tweede instantie heel erg goed op. En dan wordt Kovar daar ingespeeld. Terug naar de linkerkant. Kostic heeft de bal. Speelt hem weer in op Bohemdi. Zo heeft Geertruida zijn eerste balbezit nog altijd niet gehad. Dat zal nu dan misschien gaan komen als de bal achterin is bij Kostic. En die speelt hem voorbij aan Geertruida richting Flamengo.
1: Ja, die aan de rechterkant is, meegeeft aan Dennis Mann. Dan dendert Sergio Dest eroverheen. Dennis Mann die overigens in de belangstelling zou staan van Atalanta Bergamo. Nou ja, ik hoop dat die iets leuks aan het doen zijn vanmiddag. En niet aan het kijken zijn naar deze wedstrijd.
0: Nee, zijn eerste 4 acties waren nog niet heel best.
1: Ja, wie weet gaat het nog iets opleveren. Dest aan de rechterkant in balbezit. Flamengo staat naast hem. Geertruida staat achter hem. Hij kiest even voor de paas naar Flamengo. Dan Dest.

0: aangespeeld. Geertruida, ja, staat daar achter te coachen. In die rol is het natuurlijk ook belangrijk. Hier Geertruida en Hormaris. Hij komt in balbezit.
1: Ja, eerste keer.
0: Zo is het. Flamingo kan de bal naar Wanner spelen. Die dan van achteruit dus wel een beetje aan het verdelen is. Geertruida, ja, vinden mensen mooi hoor als hij in balbezit komt. Kodai Sano, die de bal opdrijft, meegeeft aan Buhemdi. Dan is Kostic degene die voor de beweging zorgt. Geertruida, elke keer als er gejaagd wordt, dan weet je dat hij in balbezit komt. Oh, hij dribbelt gelijk op. Kan gaan schieten. Het zou een entree zijn geweest, zeg, bij PSV. Hij komt met een actie. De bal is nog wel in bezit van PSV. Als Dennis Mann meegeeft aan Dest. Geertruida. Ja, die gaat zich met het aanvalspel bemoeien. Dennis Mann meegeven. Dest. Dan Dennis Mann die eroverheen dendert. Guus Til doet dat ook. Guus Til voorgeven.
1: Daar moet eigenlijk daar, wat staan, man.
0: Ja, daar stond Geertruida bijvoorbeeld.
1: Ja, bijna.
0: Was wat geweest. Flamingo en weer Geertruida. Het smaakt naar meer, hoor, voor de centrale verdediger van PSV. Dennis Mann, Dest, die de bal kan voorgeven. En daar is uiteindelijk Etienne Vaassen die schade voor Groningen voorkomt.
1: Kijk, we hebben al een tijdje geen doelpunt meer gehad natuurlijk in deze wedstrijd. Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Maar wel al ruim een half uur niks gezien. Het zou lekker zijn als deze wedstrijd nog wel werd afgesloten met een doelpunt voor PSV. Dan gaan we echt lekker de zondagavond in. Buhemdi misschien nu dan met de kans. Nee, een hele matige voorzet. Daar stond ook bijna niemand, behalve Peppi. Als Geertruida de afvallende bal, die vervolgens door Groningen wordt weggewerkt, weer in Eindhoven's bezit brengt. Het is Dennis Mann. Daar is Dest. Tempo is er wel echt een beetje uit aan het gaan. Met Flamingo speelt hem nog maar eens in op Geertruida. Het gejuich wordt niet minder groot. Als aan de linkerkant Kostic speelt, Sano inspelen op Peppi. Goed uit de spits weggezakt. Kostic, wippertje op Guus Til. Die wil hem achterover doorkoppen, maar ja, dat lukt niet echt. Daardoor komt die bal in de handen van Vaassen. En als het wel was gelukt, dat doorkoppen, dan was hij in de voeten van Blokzijl gekomen. Want verder was van PSV niemand meer daar. De fut is er wel een beetje uit, moet ik zeggen. Maar dat geeft ook helemaal niks. Want ook dan is het gewoon een mooie middag. Met nog een halve minuut officiële speeltijd. En dan dus nog wat blessuretijd erbij.
0: Tijmen Blokzijl, we zijn hem eeuwig dankbaar. Nog maar eens gezegd.
1: Ook vandaag weer.
0: Speelt de bal terug naar Etienne Vaassen. Inderdaad, vandaag ook weer een belangrijk doelpunt voor PSV gemaakt. Hij maakte namelijk de 1-1 op assist van Bommel. Heeft een dik seizoen geleden een hele belangrijke treffer gemaakt tegen Ajax. Toch nog maar eens in herinnering brengen. Maakte toen de gelijkmaker in de Euroborg. Waardoor PSV hier het stadion eigenlijk al had verlaten. En toch in één keer hoorde dat het nog kampioen kon gaan worden de zondag daarop. Het werd een legendarische ontknoping waar Blokzijl eeuwig dankbaarheid vanuit Eindhoven voor krijgt. Het is Buhemdi die nog een paar schade eruit gooit. En ziet dat Wouter Prins deze bal over de achterlijn glibbert. En dus komt PSV daar nog met een corner. De blessuretijd is ingegaan. De laatste paar minuten tikken weg. 3 minuten zijn erbij gekomen. 5-1 dus de tussenstand. Misschien dat PSV daar nog iets aan kan gaan doen. De 10 zullen ze niet meer gaan bereiken. Zoals sommigen toch hadden gehoopt. Maar PSV heeft er een voetbalfeest van gemaakt. Met Kostic die de bal voorslingert. Flamingo, die kwam daar helemaal vrij. En als hij die bal goed op zijn hoofd had gekregen, dan had dit een doelpunt kunnen opleveren. Maar kopt die bal uiteindelijk in de Oosttribune. Dus mag Etienne Vaassen deze bal gaan klaarleggen voor een nieuwe doeltrap voor Groningen. Zien we die bezetting daar nog eens achterin. Met Kostic, Geertruida, Flamingo en Dest. Dat is de achterste lijn waar PSV deze wedstrijd mee afsluit. Met Wanner en Sano daarvoor. Buhemdi, Til en ook Mann. En Peppi is al de hele wedstrijd de spits van PSV. Maar Geertruida de bal aan Kostic laat. Kovar de bal meegeeft aan Flamingo. Geertruida die zich aanbiedt. Krijgt de bal, geeft mee aan de andere aankoop. Kostic. Dan kan PSV weer richting de helft van Groningen.
1: Het zal de laatste aanval zo'n beetje zijn met nog iets meer dan anderhalve minuut op de klok. Het tempo dat PSV hier heeft met Dest. Want de bal gaat over de hele. Dan is Dennis Mann hier. Mann, Guus Til wil hem wel hebben. Krijgt hem ook. Guus Til maakt nog wat tempo. Inspelen op Peppi. Die wil in een soort la roulette de bal zelf meenemen. Nou, dat mislukt. De bal komt in de voeten bij Etienne Vaassen. Die pakt hem niet eens in zijn handen. En tikt hem mee naar de rechterkant. Van der Laan staat daar. En dan meegeven nog verder naar de rechterkant. Ja, Groningen probeert nog wel wat, maar komt er bij PSV ook gewoon echt niet meer doorheen. Hernes was dat, die dat probeerde. Het aantal Zweden, Noren en Denen. Geen Finnen nog. Maar het aantal Scandinaviërs is gedurende de wedstrijd bij Groningen gegroeid. Daar hebben ze natuurlijk veel scouting zitten ook.
0: En ze zitten ook dichtbij.
1: En ze zitten er dichtbij, ja. Er gaat niks boven Groningen. Ja, Scandinavië dus. Maar daar kun je nog scouten. En dat doen ze dan ook volop. Geen één is er nou ingevallen met dat je denkt, nou, die zal volgende week dan wel in de basis staan bij Groningen. Maar invallen bij een 5-1 achterstand is natuurlijk ook ongelooflijk ingewikkeld. Met een halve minuut nog te gaan en Groningen dat de bal zomaar over de zijlijn tikt, kan PSV misschien nog één keer, Peppi wil nog wel, gaan aanvallen. Die wordt daar heel erg tegengewerkt door Blokzeld. Het is gewoon een vrije trap.
0: Ja, natuurlijk is dat een overtreding.
1: Litouw denkt ook, laat maar gaan. En zo heeft PSV hier zeker aanvallend echt de eerste contouren van het nieuwe PSV laten zien. Is het dynamischer dan dat het was? Dat moest ook wel, want het is gewoon met andere spelers. En je kunt bijvoorbeeld niet zo op kracht spelen als dat je dat deed met Saibari. Dat moet dus anders. Nou, daar zijn dit de eerste contouren van. Meer beweging terwijl Lindhout afsluit. Meer aanvallende intenties lijkt het haast ook wel. Ja, achterin was het nog wat rommelig in de eerste helft. Dat werd in de tweede helft ook beter. Ja, ik zei het in de rust al, maar ik meen het ook. En ik hou dat vast aan het eind, Janiek. Als dit de contouren zijn van het nieuwe PSV en de lat ligt hier, dan gaan we wel een mooi seizoen tegemoet.
0: Dat denk ik ook. PSV vindt zichzelf opnieuw uit in deze wedstrijd tegen FC Groningen. Opnieuw inderdaad, onder leiding van Peter Bos. Toch weer een andere formatie, toch weer een andere veldbezetting. Toch weer een andere dynamiek. Ook al zijn Veerman en Saibari vertrokken, PSV hervindt zichzelf. En waar gaat dat toe leiden? Nou, in ieder geval tot een overwinning tegen FC Groningen. Met keurige cijfers. 5-1. Het is een zonnige middag. En ook een zonnige middag voor PSV geworden. Geniet ervan. En wij sluiten hier af in het Philips Stadion. De wetenschap dat PSV weer 3 puntjes gaat bijschrijven.
2: PSV live inderdaad. Met in dit geval Yannick en Mark hebben het verslag gedaan. En heel even voor mijn beeldvorming. Volgens mij zijn jullie er toch nog, of niet?
1: Ja hoor, zeker.
0: Ja, hoor.
2: Wat hadden jullie eigenlijk ingezet?
0: Nou, we zetten nooit echt in. Maar
1: ik zet nooit op PSV.
2: Oh.
0: Ik had 3-1 voorspeld.
1: Maar ja, ik heb op de radio 3-2 gezegd.
2: Ja, oké. Okay. Ik zei ook 3-1 inderdaad.
0: Nou, dus we hebben het alle 3 fout.
1: Ja, ja, ja. Gelukkig werd het 5-1. Dan heb ik het graag van als het dan elke week. Ik wil best elke week 3-2 zeggen als het dan elke week 5-1 wordt.
0: Ja hoor, ja. Laten we dat doen.
2: Oké. Nou, volgende week zijn we er weer met z'n drietjes. FC Utrecht tegen PSV met Mark en Yannick en mijzelf, Ron in dit geval. Dus fijn weekend voor nu. En ik spreek jullie later.
1: Ja, yes. Jij ook jongen. Fijn weekend nog. Het is nog maar 1 avond, je moet morgen gewoon werken. Maar het is toch lekker.
2: Zeker. PSV Live. Vanuit het stadion van PSV. Met nu.

0: geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huishoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
5: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
7: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
3: Waar moet ik dan naartoe?
2: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
3: Hoe maak ik een afspraak?
2: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
3: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
2: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
9: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 6 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar 1 graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM, het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgde op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Jon van Kamp met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende weken aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

je. Soms voel ik me verlaten en onzeker.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooien. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: paakje, een bier.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt. Ze denkt

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Het gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.